0: de stad Krivi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vrijdagmiddag brak er brand uit in een elektriciteitskastje aan het Gooiland in Beverwijk. Rond 12:30 middags werd de brandweer gealarmeerd en kwam snel ter plaatse. Door de brand vielen meerdere verkeerslichten uit, waardoor het verkeer extra voorzichtig moet zijn. De brandweer onderzoekt de oorzaak. Er komt geen feesttent op het Nieleplein tijdens de Heemskerkse feestweek. Horecazaak Bravour wilde de tent plaatsen en betalen, maar de gemeente weigert vanwege te weinig tijd voor vergunningen en adviezen. De tent moest kleiner zijn door brandweerregels, wat financieel onhaalbaar werd. De 26e Heemskerk Cup bracht 18 jeugdvoetbalteams uit 9 landen samen op Sportpark Assenburg. Naast regionale clubs als Odi 59 en ADO 20 speelden ook teams uit Brazilië, de Verenigde Staten, Engeland en Ierland mee. Scouts van Ajax, Feyenoord en Atalanta zochten talent. BNNVARA zendt op 30 september een documentaire uit over de moord op Erwin Laan in 2004 in café Eindspurt in Beverwijk. Zijn vader Jan en vrienden werkten mee aan de film, die het verhaal en de impact van de zaak na ruim 22 jaar belicht. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n

0: 70 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Rijnmond.
1: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagmiddag brak er brand uit in een elektriciteitskastje aan het Gooiland in Beverwijk. Rond 12:30 middags werd de brandweer gealarmeerd en kwam snel ter plaatse. Door de brand vielen meerdere verkeerslichten uit, waardoor het verkeer extra voorzichtig moet zijn. De brandweer onderzoekt de oorzaak. Er komt geen feesttent op het Nieleplein tijdens de Heemskerkse feestweek. Horecazaak Bravour wilde de tent plaatsen en betalen, maar de gemeente weigert vanwege te weinig tijd voor vergunningen en adviezen. De tent moest kleiner zijn door brandweerregels, wat financieel onhaalbaar werd. De 26e Heemskerk Cup bracht 18 jeugdvoetbalteams uit 9 landen samen op Sportpark Assenburg. Naast regionale clubs als Odi 59 en ADO 20 speelden ook teams uit Brazilië, de Verenigde Staten, Engeland en Ierland mee. Scouts van Ajax, Feyenoord en Atalanta zochten talent. BNNVARA zendt op 30 september een documentaire uit over de moord op Erwin Laan in 2004 in café Eindspurt in Beverwijk. Zijn vader Jan en vrienden werkten mee aan de film, die het verhaal en de impact van de zaak na ruim 22 jaar belicht. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen: de nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn drie verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een vierde verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagmiddag brak er brand uit in een elektriciteitskastje aan het Gooiland in Beverwijk. Rond 12:30 werd de brandweer gealarmeerd en kwam snel ter plaatse. Door de brand vielen meerdere verkeerslichten uit, waardoor het verkeer extra voorzichtig moet zijn. De brandweer onderzoekt de oorzaak. Er komt geen feesttent op het Nieleplein tijdens de Heemskerkse feestweek. Horecazaak Bravour wilde de tent plaatsen en betalen, maar de gemeente weigert vanwege te weinig tijd voor vergunningen en adviezen. De tent moest kleiner zijn door brandweerregels, wat financieel onhaalbaar werd. De 26e Heemskerk Cup bracht 18 jeugdvoetbalteams uit 9 landen samen op Sportpark Assenburg. Naast regionale clubs als Odin 59 en ADO 20 speelden ook teams uit Brazilië, de Verenigde Staten, Engeland en Ierland mee. Scouts van Ajax, Feyenoord en Atalanta zochten talent. BNNVARA zendt op 30 september een documentaire uit over de moord op Erwin Laan in 2004 in café Eindspurt in Beverwijk. Zijn vader Jan en vrienden werkten mee aan de film, die het verhaal en de impact van de zaak na ruim 22 jaar belicht. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagmiddag brak er brand uit in een elektriciteitskastje aan het Gooiland in Beverwijk. Rond 12:30 middags werd de brandweer gealarmeerd en kwam snel ter plaatse. Door de brand vielen meerdere verkeerslichten uit, waardoor het verkeer extra voorzichtig moet zijn. De brandweer onderzoekt de oorzaak. Er komt geen feesttent op het Nieleplein tijdens de Heemskerkse feestweek. Horecazaak Bravour wilde de tent plaatsen en betalen, maar de gemeente weigert vanwege te weinig tijd voor vergunningen en adviezen. De tent moest kleiner zijn door brandweerregels, wat financieel onhaalbaar werd. De 26e Heemskerk Cup bracht 18 jeugdvoetbalteams uit 9 landen samen op Sportpark Assenburg. Naast regionale clubs als Odin 59 en ADO 20 speelden ook teams uit Brazilië, de Verenigde Staten, Engeland en Ierland mee. Scouts van Ajax, Feyenoord en Atalanta zochten talent. BNNVARA zendt op 30 september een documentaire uit over de moord op Erwin Laan in 2004 in café Eindspurt in Beverwijk. Zijn vader Jan en vrienden werkten mee aan de film, die het verhaal en de impact van de zaak na ruim 22 jaar belicht. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekruim met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

home.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagmiddag brak er brand uit in een elektriciteitskastje aan het Gooiland in Beverwijk. Rond 12:30 middags werd de brandweer gealarmeerd en kwam snel ter plaatse. Door de brand vielen meerdere verkeerslichten uit, waardoor het verkeer extra voorzichtig moet zijn. De brandweer onderzoekt de oorzaak. Er komt geen feesttent op het Nieleplein tijdens de Heemskerkse feestweek. Horecazaak Bravour wilde de tent plaatsen en betalen, maar de gemeente weigert vanwege te weinig tijd voor vergunningen en adviezen. De tent moest kleiner zijn door brandweerregels, wat financieel onhaalbaar werd. De 26e Heemskerk Cup bracht 18 jeugdvoetbalteams uit 9 landen samen op Sportpark Assenburg. Naast regionale clubs als Odin 59 en ADO 20 speelden ook teams uit Brazilië, de Verenigde Staten, Engeland en Ierland mee. Scouts van Ajax, Feyenoord en Atalanta zochten talent. BNNVARA zendt op 30 september een documentaire uit over de moord op Erwin Laan in 2004 in café Eindspurt in Beverwijk. Zijn vader Jan en vrienden werkten mee aan de film, die het verhaal en de impact van de zaak na ruim 22 jaar belicht. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde

0: het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Eigen tijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

en commandeurs. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond is aan de Brinio-straat in IJmuiden een persoon gewond geraakt bij mishandeling. De politie start een zoekactie naar vier jongeren van rond de 18 jaar met hoodies en joggingbroeken. Mensen worden gevraagd hen niet zelf te benaderen. De politie in Beverwijk onderzoekt de dood van watervogels bij de Oosterwijkvijver aan de Laan der Nederlanden. Eerder deze maand werden een gans, twee eenden en vier kauwen gevonden. Woensdag kwamen daar twee eenden bij. Vermoedelijk gaat het om rattengif. Vrijdagmiddag brak er brand uit in een elektriciteitskastje aan het Gooiland in Beverwijk. Rond 00:30 werd de brandweer gealarmeerd en kwam snel ter plaatse. Door de brand vielen meerdere verkeerslichten uit, waardoor het verkeer extra voorzichtig moet zijn. De brandweer onderzoekt de oorzaak. De 26e Heemskerk Cup bracht 18 jeugdvoetbalteams uit 9 landen samen op Sportpark Assenburg. Naast regionale clubs als Odin 59 en ADO 20 speelden ook teams uit Brazilië, de Verenigde Staten, Engeland en Ierland mee. Scouts van Ajax, Feyenoord en Atalanta zochten talent. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. En zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden, morgen zon.

0: Koolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lamiris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vrijdagavond is aan de Brinio-straat in IJmuiden een persoon gewond geraakt bij mishandeling. De politie start een zoekactie naar vier jongeren van rond de 18 jaar met hoodies en joggingbroeken. Mensen worden gevraagd hen niet zelf te benaderen. De politie in Beverwijk onderzoekt de dood van watervogels bij de Oosterwijkvijver aan de Laan der Nederlanden. Eerder deze maand werden een gans, twee eenden en vier kauwen gevonden. Woensdag kwamen daar twee eenden bij. Vermoedelijk gaat het om rattengif. Vrijdagmiddag brak er brand uit in een elektriciteitskastje aan het Gooiland in Beverwijk. Rond 12:30 werd de brandweer gealarmeerd en kwam snel ter plaatse. Door de brand vielen meerdere verkeerslichten uit, waardoor het verkeer extra voorzichtig moet zijn. De brandweer onderzoekt de oorzaak. De 26e Heemskerk Cup bracht 18 jeugdvoetbalteams uit 9 landen samen op Sportpark Assenburg. Naast regionale clubs als Odi 59 en ADO 20 speelden ook teams uit Brazilië, de Verenigde Staten, Engeland en Ierland mee. Scouts van Ajax, Feyenoord en Atalanta zochten talent. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Eerst een klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden woorden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: Trek in een lekker visje.

hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond is aan de Brinio-straat in IJmuiden een persoon gewond geraakt bij mishandeling. De politie start een zoekactie naar vier jongeren van rond de 18 jaar met hoodies en joggingbroeken. Mensen worden gevraagd hen niet zelf te benaderen. De politie in Beverwijk onderzoekt de dood van watervogels bij de Oosterwijkvijver aan de Laan der Nederlanden. Eerder deze maand werden een gans, twee eenden en vier kauwen gevonden. Woensdag kwamen daar twee eenden bij. Vermoedelijk gaat het om rattengif. Vrijdagmiddag brak er brand uit in een elektriciteitskastje aan het Gooiland in Beverwijk. Rond 12:30 middags werd de brandweer gealarmeerd en kwam snel ter plaatse. Door de brand vielen meerdere verkeerslichten uit, waardoor het verkeer extra voorzichtig moet zijn. De brandweer onderzoekt de oorzaak. Twee Heemskerkse brandweermannen trainden twee weken in Catalonië bij een natuurbrandbestrijdingsteam en werden ingezet bij een grote brand nabij Tarragona. Bij 40 graden werkten ze urenlang op steile hellingen. Ze delen hun opgedane kennis om Nederland veiliger te maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts. Het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het beste te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360.

0: Ja, een hele goede morgen, luisteraar. Dit is Eimond 360 met een nieuwe editie van de Ochtendmix.
1: Zo is dat.
0: Ja, en we zijn vandaag met z'n tweetjes, Frans.
1: Ja, want Leida is niet helemaal in orde. Die heeft wat pijntjes. En, ja. Maar gaat wel weer beter. En volgende week is het er gewoon weer.
0: Oh, kijk, gezellig.
1: Dus ja. Als je belt voor een verzoekplaat, 085 2020 300... dan krijg je dit geluid te horen. Let op.
0: Ja, dat spreek je met Theo.
1: Ja, maar zo neem je het er niet op.
0: Nee, nee.
1: Dan zeg je goeiemorgen.
0: Goeiemorgen, ja.
1: Theo.
0: Ja, dat komt goed.
1: Ja, dat komt helemaal goed. We begonnen met All Together Now van de Beatles. Weet je trouwens dat er ook een Muppet-versie is?
0: Ja, die heb ik wel eens gezien.
1: Ja, dat is hartstikke leuk, man.
0: Ja, ja.
1: Goed, we hebben het rondje Hollands. We hebben een instrumentale plaat. Lied voor Leida mogen we natuurlijk ook niet vergeten. En de verzoekplaten. Dus ik zeg het nog maar een keer. 085 2020 300. Het oude nummer doet het ook nog steeds. 025 1254 958.
0: Kijk. Het is maar dat je het weet, hè?
1: Zo is dat. En natuurlijk hebben we weer de beste muziek voor je klaar liggen. En dat doen we zoals elke week met veel plezier samengesteld. En met veel liefde samengesteld.
0: Oké. Okay.
1: Goed, blijf luisteren. Tot 12 uur is dit de Ochtendmix bij Eimond 360.

0: Dit was de formatie TNCC met Good Morning Judge.
1: Ja, en dan?
0: En dan krijgen we geloof ik Peter en Gordon met Woman.

0: Ja, dit was Wally Tox, de voormalige zanger van de Outsiders uit Amsterdam.
1: Goed, hè?
0: Daarvoor, ja, was zeker goed, Wally. Daarvoor hadden we de Fortunes met This Golden Ring.
1: Ja, die had jij helemaal uit. Heb je Fortunes? Ik vond het wel een aardig beentje, maar ik vind het een beetje moederskindjes.
0: Nou, ik weet het niet. You Got Your Troubles, dat was ook wel een...
1: Ja, dat is ook wel aardig.
0: Ja, ja.
1: Seasons in the Sun.
0: Ja, oké, okay, ja. Het was een beetje zoet. Zoetig.
1: De volgende band begon ook als heel zoetig.
0: Ja, maar dat was toch even wat anders. Dat was toch wel een graadje hoger dat ze gingen rocken. Ja. Vooral als je de opening hier zag van Live Aid van Status Quo. Ja, dat was gewoon een geweldige opening. Dat
1: kon niemand anders doen, hè?
0: Nee, inderdaad, nee.
1: En dit zijn ze van de LP Quo.
0: Yes, Quo, ja.
1: Het nummer dat heet Caroline.

0: is de ochtendmix met een rondje Hollands.
1: Het rondje Hollands op zaterdag altijd met een thema. Vandaag heb ik het woordje kan in de titel. En dat betekent dat we beginnen zo direct met ik kan het niet alleen van de dijk. Daarna krijgen we vluchten kan niet meer van Jenny Arien en Frans Halsema. En we eindigen met normaal. Hier Kikkowo kan. Inderdaad, dit is het rondje Hollands.

0: met die kikkervulkaan. En vluchten kan niet meer, zat in het midden. En we begonnen met Ik kan het niet alleen. Het rondje Hollands.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
2: Ja, en we hebben een verzoekje voor Erik. Even voor Ria heeft gebeld. Erik die vroeg een discoplaat aan. Nou, Frank, die heeft even zijn best gedaan.
0: Ja.
2: Die heb een leuke discoplaat gevonden, volgens mij.
0: Ja, van de Tramps.
2: Van de Tramps, ja. En Ria...
0: Dat nummer dat heeft, wil jij niet doen, hè? The Zing Went the Strings of My Heart.
2: Nee.
0: Wil jij niet zeggen?
2: Nee. En voor Ria hebben we ook iets moois. Dat is de groep Earth and Fire. Waar Johnny Kaapman onlangs is overleden. En dat nummer dat heet Weekend.
0: Dus,
2: dit zijn de verzoekjes.

0: Dit zijn de verzoekplaten bij Eimond 360. Ik had even een knopje vergeten om te zetten, maar dat maakt allemaal niet zo heel veel uit, want we gaan het gewoon zo doen. Ja, die hadden we al gehad, dus dat doen we nu nog een keer.
1: De verzoekplaten. Jouw keus. Jouw muziek in de ochtendmix. De verzoekplaten. Jouw keus. Jouw muziek in de ochtendmix.

0: Ja, dit was een verzoekje speciaal voor Ria. Dit was de formatie Earth and Fire met Weekend.
1: Ja, we zijn afgelopen weekend ook ergens, hè?
0: Ja, ik zat op het festival in Den Haag, het Haagse Beat Festival. En dat was juni werd dat nog even heel goed herdacht, dat iedereen ging staan en ging klappen. En ook natuurlijk voor George Koymans, die is natuurlijk ook overleden. Nou, het was echt wel een moment dat je...
1: Indrukwekkend.
0: Ja, ook dat, ja.
1: Goed, maar we moeten verder met de uitzending.
2: Ja, het is weer tijd voor een verzoekplaat.
0: En dan gaan we naar Hans Visser.
1: Ali Poelman.
0: Eerst Ali. En jij mocht ook een nummer voor haar uitzoeken.
1: Ja, ze houdt van country en western. En ik kwam ineens tegen Telly Savalas.
0: Oké, dat was vroeger die...
1: Kojak.
0: Kojak, ja. Die kale man.
1: Ja.
0: Ja.
1: En die altijd met een lolly. Die heeft een hit gehad. Met twee hits heeft hij gehad. If, dat was een beetje gesproken. En Some Broken Hearts Never Mend. Deze is speciaal voor jou, Ali.

0: formatie, de Syndicate of Sound met Little Girl. Voor mij is dat een nummer uit 66 of zo.
1: Ja, zou best kunnen. Midden jaren 60, maar wel een leuk nummer.
0: Een heel leuk nummer, ja.
1: One Hit Wonder ook, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Die hebben heel veel, moet ik zeggen. Ik kom af en toe wel zo'n lijst tegen.
0: Ja.
1: Ik kreeg gisteren weer een hitlijst met alle hitlijsten uit Engeland vanaf 1936. Toen is de eerste hitparade in Amerika ook uitgekomen. Man, daar heb ik nooit meer van gehoord.
0: Nee.
1: Eén keer een hype en dan pop, weg. Hey, ik weet dat Hans Visser dit nummer ook erg leuk vindt. En laat hij nou net bellen.
0: Ja, inderdaad. Ja. En hij heeft ook nog een verzoeknummer aangevraagd.
1: Precies.
0: Dat is de Rob Hoeken Rhythm and Blues Band, geloof ik. Of?
1: Ja, dat is de Rhythm and Blues Band. Niet het Boogie Woogie Quartet.
0: Nee. Dat nummer dat heet Drinking on My Bed. En dat gevoel ken ik ook wel een beetje.
1: Van single, echt van single.
0: Kijk.
1: Je hoort de krasjes.
0: Ja, gezellig.

0: Maar we hebben hem natuurlijk ook gaaf. En het was maar een grapje, versingel. We hebben hem natuurlijk ook helemaal gaaf. En dan, dan klinkt hij zo. Nou.
1: Nee, het is nog kastje. Nee.

0: was Rob Hoeken. En Rob Hoeken kennen we natuurlijk allemaal van Down South. Dat hij toen dat nummer speelde, Boogie Woogie.
1: Ja, maar dat was een andere band.
0: Ja, dat was een andere band.
1: Hij had de Rhythm and Blues Band, dat was dit. En hij had de Boogie Woogie Quartet.
0: Inderdaad.
1: Kon ontzettend goed Boogie Woogie spelen. Hij is nog een vinger kwijtgeraakt.
0: Ja, klopt. Ja, ja.
1: Ja.
0: En nu is Ruben, is de zoon, heel erg actief bezig.
1: Ja. Ik heb Rob Hoeken heb ik wel gesproken. Ik heb een handtekening van hem gevraagd.
0: Oh.
1: En zijn zoon ook. Die heeft gitaarclinic gegeven bij het gitaarfestival.
0: Ja.
1: Want wij gaan naar het nieuws en naar de reclameboodschappen. En straks zijn we terug voor deel 2. Tot zo!
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. En morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Lieve klanten, Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
7: De ochtendmix wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf C. Hopen in Beverwijk.
8: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Nou, welkom in het tweede uur van Eimond 360 van een editie van de Ochtendmix. We begonnen met een nummer van The Rolling Stones, Around and Around.
1: Ja, nu want het heet eerste uur Beatles, tweede uur Rolling Stones. Zo simpel is het. We hebben in de tweede uur, nog verzoekplaats. U kunt opbellen 085 2020 300. Het oude nummer werkt ook nog steeds 0251254958. Maar gebruik alsjeblieft het nieuwe nummer. Dan is iedereen eraan gewend als het oude nummer niet meer werkt. Want dat heb je natuurlijk op, komt een moment dat dat niet meer werkt.
0: Gaat er een keer uit natuurlijk.
1: 085 2020 300. We hebben een One Hit Wonder, we hebben instrumentale muziek. We hebben het lied voor Leida, hebben we. En verzoekplaat hebben we ook nog. Hebben we ook nog niet gehad, Theo?
0: Ja, we hebben nog. Nog wel heel veel in petto, ja.
1: Ja, precies. En dat gaat allemaal gebeuren dit uur. Maar we beginnen met Fats Domino, want we maken er maar gelijk een goed programma van.
0: There goes my heart again.

0: weer tijd voor een bezoekplaat.
1: Nou, drie.
2: Ja, drie inderdaad. We hebben drie mensen geweld.
1: Ja, blijf bellen 0251-1254-958 of 085-085-2020-300.
2: Oké, okay, en we gaan het Rob van Gasteren gaan we mee beginnen met Diana Ray met Navy Blue. En Sean Doesburg, dat is toevallig mijn broer ook, die heeft gebeld.
1: Toevallig.
2: Toevallig mijn broer, ja. En die heeft een nummer van ZZ Top aangevraagd, The Give Me All Your Loving. En als laatste hebben we Stefan. En dat maakt het niet uit, dan konden we zelf een nummer uitzoeken. Maar dat wordt Beatles. We hebben de Beatles met Help.
1: Maar eerst gaan we naar een voor mij heel onbekende.
2: Ja, voor mij ook.

0: Ja, dat waren weer de verzoekjes van Rob van Gasteren en iedereen die luistert hier al. Dat was Diana Ray met Navy Blue. Daarna kwam Sean Loes, mijn broer, aan de beurt van Give Me All Your Loving van ZZ Top. En als laatste hebben we Stefan gehad en die vroeg een nummer van, of tenminste, we konden zelf een nummer uitzoeken van de Beatles. Dat werd Help. We gaan naar iets heel anders. We gaan naar een formatie toe die in Beverwijk is ontstaan. En nu aan het einde van de rit eigenlijk is van Frank Rijenveld. Want hij gaat er in oktober mee stoppen.
1: 10 oktober.
0: Tien
1: nee,
0: oktober.
1: Niet 10 oktober, maar ergens in die periode.
0: Ja, in de Alkmaar geloof ik is de laatste optreden.
1: In de Victory.
0: Victoria, ja.
1: En ik zal even kijken, want ik heb het in mijn agenda staan ergens. Wanneer dat ook alweer is. Want jij hebt op 10...
0: Ja, op 10 oktober hebben wij een feest, ja. Ja.
1: Ja. Even kijken.
0: Volgens mij is het... De 11e of de 12e, denk ik wel.
1: 11e.
0: De 11e, ja, ja, ja. Maar dit was er niet, tenminste, want dit is in ieder geval...
1: Maar je hoeft niet kaartjes te gaan zoeken, want...
0: Het is al uitverkocht, denk ik.
1: Stijf uitverkocht,
0: ja.
1: Heel snel.
0: Maar dit kwam uit van de eerste LP... en dat nummer is getiteld Blues on the Ceiling. Dit is de Bintongs.

0: Dat was een Blues on the Ceiling. En dan is het nu tijd voor...
1: Sommige artiesten staan elk jaar wel een keer in de hitparade. Of soms zelfs vaker. Maar we hebben ook de One Hit Wonders.
2: Ja, dat wordt deze keer Alex Harvey. Niet te vergelijken met de Sensational Alex Harvey Band. Want dat was weer apart iets.
0: Nee, dat was hem wel.
2: Weet je het zeker?
0: Ja, volgens mij wel, ja.
2: Volgens mij was dit weer een ander, hoor. Tenminste, als ik die clip zag van dit nummer...
0: Nou ja, we gaan het even uitzoeken.
2: Ja, maar het nummer dat heette To Make My Life Beautiful. Het is een heel mooi nummer trouwens.
0: En het is de enige hit in Nederland.
2: Ja, klopt.
0: Vandaar One Hit Wonder.
1: The One Hit Wonders.

0: Ja, dat was Alex Harvey met To Make My Life Beautiful. En ik denk dat we naar een verzoekje gaan, hè?
1: Ja.
0: We gaan naar het verzoekje van Nicolas. En die vroeg een nummer van Tiny Tim aan. En dat heet Perhaps in the Next Life.
1: Ja, ik kende het niet. Ik kende hem alleen maar van Tiptoe Through the Tulips.
0: Kan ik ook, ja. Dat hoge stemmetje.
1: Dat hoge stemmetje. Zou hij dat nu ook hebben? We komen er snel achter.

0: pakketje voor meneer Koning.
1: Muziekpakket.
2: Nou, even kijken, Theo.
1: Ik ben wel nieuwsgierig eigenlijk.
2: Zo, goed ingepakt. Hé, hey, zit een cd in. Verzoenlijk verzoek om hier wat van te draaien.
1: Verzameld cd? Of?
2: Ja, het is een verzameld cd. Oh. Hij is van de soundtrack van Panavision. Geen idee, het is van een of andere reclame ding van... hoe heet dat? Van zo'n videocamera. Oude cd. Oh. Nou, eens kijken. Stop een ding. Ik ga even kijken. En ja, daar komt hij. Dit is Steeler's Wheel, Stuck in the Middle with You.

0: Nee, je had in de jaren 80 had je zo'n stroming, muziekstroming. En daar waren zij de beste van, denk ik.
1: Ja,
0: inderdaad. Met die de jaren 50 rockstijl weer inbrachten.
1: Rockabilly.
0: Ja, rockabilly.
1: Ja.
0: Geweldig. Zij en de Matchbox vond ik ook wel leuk.
1: Ook, ja, precies.
0: Die zal ik even opzoeken. Rockabilly Rebel. Dat is ook ontzettend leuk.
1: Doen maar we.
0: Eerst gaan we naar een filmtrack.
1: Ja, dat is Raindrops Keep Falling on My Head van B.J. Thomas. En het komt uit de film Butch Cassidy en The Sundance Kid. En de hoofdrolspelers waren Robert Redford en Paul Newman.
0: Ja, zo is dat. Ja. En het is een toepasselijke plaat, want als je buiten loopt zou het best eens kunnen gebeuren.
1: Dat er een paar regendruppeltjes op jou vallen. Ja.

0: I Was Kaiser Bill's Batman van Whistling Jack Smith.
1: Ja.
0: De instrumentale plaat voor deze aflevering van de Zaterdagochtend Mix. Het is middels 22 augustus alweer.
1: Ja, het gaat hard, hè? Ja.
0: Kan me nog zo
1: zeggen.
0: Gelukkig nieuwjaar, zei ik gisteren. En nou is het alweer augustus.
1: Ja, jongens, over een paar maandjes zitten we met een kerstboom en alles erop en eraan.
0: Hangen je ballen in de boom, hè?
1: Nou, mijn ballen. Balletjes, hoor. Ze zijn niet meer zo groot.
0: Zo is dat.
1: Dit is de formatie Wild Cherry met Play That Funky Music.

0: Can't Get Enough, hadden we het over, van Bad Company. Ja. Ja. Die moeten we een andere keer maar draaien, want het is al tegen het einde van het programma.
1: Ja, we zitten tegen het einde aan.
0: Ja, we zitten tegen het einde aan. Ik had nog wel gezegd, van ik ga Matchbox opzoeken.
1: Ja.
0: Rockabilly Rebel. Gevonden.

0: Rockabilly Rebel van niemand en niks minder dan de formatie Matchbox.
1: Ah, leuk nummer, Frank. Ja.
0: Het zit erop, Theo.
1: Ja, het zit er weer op. Het is weer heel snel gegaan allemaal.
0: We hadden het over Live Aid met Status Quo. Ja. Die begonnen met Rockin' All Over the World.
1: Ja.
0: Zullen wij daarmee eindigen?
1: Ja, leuk. Dat gaan we doen.
0: Wens iedereen een fijn weekend.
1: Ja, fijn weekend. En volgende week.
0: Ja, wat ons betreft tot volgende week. Maar straks na het nieuws, Broodje Hans, Eindeloos Eimond. Blijf luisteren naar Eimond 360. Goed weekend. Dag, doei, dag. Doei.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame.

449. Het is om precies te zijn 22 augustus 2026. We zijn er weer. We hebben een heerlijk broodje voor mezelf gesmeerd. Want ja, je moet jezelf verwennen als je in je eentje bent. En dan heb je het ook even niet anders. Het is zo. Het is zoals het is. Wat zei ik? Oh ja, aflevering 449. Volgende week dus 450. Dat is ook een mooi aantal. Maar ik kijk uit naar aflevering 500. Maar ja, dat duurt er nog 51. Dus daar zijn we nog wel even mee bezig. Tim, die is zich aan het voorbereiden. Die is wel weer terug van vakantie. Maar die was er vandaag nog niet. En allemaal drukte. We zitten vol met de heerlijkste muziek. En we begonnen natuurlijk ook met een heerlijk nummer van de Stereophonics. Have a nice day. En wij van Broodje Hans wensen jullie dat natuurlijk iedere zaterdag. En wij proberen ook ons best te doen om die zaterdag voor jullie nog veel leuker te maken. Of je nou thuis bent en luistert. Of dat je in de auto zit en denkt van... Hey, ik stem lekker af op Eimond 360 onderweg naar de boodschappen. En dan zijn wij toch weer een beetje bij jullie. Ga ik verder nog wat vertellen? Nee, alle dingen zijn er weer. Alle vaste items, de redactieplaat is ook binnengekomen, ondanks alle vakanties. Dus we gaan gewoon maar beginnen. Wat dacht je van deze? Calvin Harris, Giant.

0: schrijven 2024. De Haagse DJ Billy the Kid heeft samen met de Golden Earring frontman Barry Hay een nieuwe versie van het legendarische nummer Radar Love uit 1973 gemaakt. Met goedkeuring van de volledige band en het gebruik van de originele masters en van Hay's vocalen kwam dit eruit rollen. En eigenlijk in die 50 jaar ruim dat de band heeft bestaan, is er eigenlijk nog nooit een echte dance versie van een heel mooi nummer geworden. Dat veranderde dus in 2024.
1: De nieuwsplaat tijdens Broodje Hans. Verzorgd door Hans Jansen.

vandaag de dag van de tandenfeet. Dus mocht je nog een tand verloren zijn vanmorgen, stoppen we onder je kussentje en dan komt de tandenfee langs en die haalt er weg en die legt er iets lekkers voor bij je terug. Wat gebeurde er door de eeuwen heen? Nou, we gaan even terug naar 1567. De Spaanse hertog van Alva arriveert in de Nederlanden als landvoogd. 1864, oprichting van het Rode Kruis. Het Rode Kruis is uitgegroeid tot de grootste humanitaire organisatie ter wereld. We vliegen door de jaren heen. 1962, een aanslag op president Charles de Gaulle in Frankrijk. En in 2009 tekende de strandrellen van Hoek van Holland zich af. Dat is niet waar je trots op mag zijn, maar het gebeurde wel. Waar je wel trots op mag zijn, is dat er een misschien wel een bekende Nederlander geboren is. Nou, die hebben we ook gevonden. En dat gebeurde in 1983. De Nederlandse wielrenner Theo Bos zag het levenslicht. Zo ook Rob Witsche, maar dat wisten ze niet van elkaar, in 1966. En dat is natuurlijk een Nederlandse voetballer. In 1963, wat heb ik er een rare volgorde in zitten, ik weet het. 1963, Tori Amos, een Amerikaanse singer-songwriter. Dat zou een, ja, eventueel een, ja, nieuwsplaat kunnen zijn. Maar dat zou de volgende ook kunnen zijn. Debbie Peterson, 1961, Amerikaans zangeres van de Bengals. Felix Meurders, die heeft ze allemaal aan elkaar gepraat vroeger. Inmiddels volgens mij ook overleden in 1946 geboren. En dat was natuurlijk een Nederlands radio- en televisiepresentator. De Duitse natuurkundige Paul Nipkow, die werd in 1860 geboren. En in 1940 overleed hij weer. En hij wordt ook wel gezien als de grondlegger van de televisie. Wie zijn er nog overleden? Daar zit nog een muziekplaat aan te komen. Connie Stewart in 2010 op 96-jarige leeftijd. En dat was een Nederlandse zangeres. Toets Tillemans op 94-jarige leeftijd, 2016. De Amerikaanse drummer, onder andere met Buddy Holly. En dat was Jerry Allison in 2022. En Paul van het Hoofd, Nederlands schrijver en journalist in 2025. Dan zul je zeggen, welke plaat heb je nou voor ons bedacht? Nou, wat dacht je van deze? Ik vind dit eigenlijk wel een hele lekkere. Die draaien we niet zo gek veel. Maar het is eigenlijk best hele vrolijke muziek. En daarom had ik zoiets van, ach, dit is de gelegenheid om iets van haar te draaien. En wie is er dan? Inderdaad, Tori Amos, geboren in 1963. En dit is Cornflake.

Beste reiziger, er is een broodje kaas afgegeven bij gevonden voorwerpen. Wij verzoeken Hans Jansen het broodje te komen ophalen.

Vorige week draaiden we volgens mij nog, omdat het een verzoekplaat was. Kan ook in de... misschien ben ik wel heel erg in de boot. Dat zou ook kunnen. Ik mis ook Tim wel verschrikkelijk. Ach, ja. Over de Doobie Brothers wilde ik in ieder geval even zeggen. Lang haar, spijkerbroek, leren jasje en een jointje op zijn tijd. Vanaf het begin zijn de Doobie Brothers populair bij hippies en Hells Angels. Listen to the Music stond in 72 drie weken lang in onze top 10. Amerikaanse band in Nederland, vooral bekend van de singles die we net draaiden. Listen to the Music, Long Train Running en What a Fool Believes. En als we dan toch een beetje in het muziekje zitten, dat je zegt van nou, ik wil nog wel even wat leuke hits horen. Nou, ik dacht eerst een nieuw nummer te draaien en ik begin toch eerst maar even met een wat ouder nummer. Wat dacht je van deze? Ik heb hem uit de krochten van onze studio's gehaald. Stevie Wonder, signed, sealed, delivered. I'm yours, Stevie. Like a fool.

Jocelyn. Ik zeg, wat een verschrikkelijk lekker nummer nog. De Indian. En inmiddels hebben ze ook een nieuw nummer. Die is nog niet helemaal uit, dus die kunnen we nog niet draaien. Dus die houden jullie van ons te goed. Dan gaan we lekker door met oude muziek uit de jaren 70. En het blijft mooi. Steeler's Wheel. En ja, ach, dan heb je het over Gary Rafferty, Joe Egan. En die hebben moeite om aan de

Isabelle, Marianne de Duchesne de Varennes, geboren 18 april 1964, beter bekend onder haar artiestennaam Zazie, is een Franse singer-songwriter en voormalig fotomodel. Maar wij draaien haar ook regelmatig hier in de show, want wij zijn eigenlijk wel fan van Zazie. En ik vind het ook lekkerder om die naam uit te spreken dan haar eigen doopnaam met achternaam erachteraan. En dan denk ik, oh, dat zijn van die tongenbrekers. Nou, goed. 1995 kwam het uit van haar mooie album Zen. En mocht je ooit nog eens een keer iets moois willen luisteren, dan zou ik je echt van harte willen aanbevelen om dit album eens een keer te luisteren. Want het album, echt, er staan 5 hele mooie singles, althans tracks op die ook singeltjes zijn geworden. En eigenlijk zijn het stuk voor stuk allemaal hele mooie pareltjes. Goed, Zazie, en dan zijn we nu, hebben we tijd nodig voor de fanmail. En wat wil dat zeggen? Nou, de fanmail is eigenlijk een berichtje wat wij binnenkrijgen van een van onze vaste luisteraars, of van onze luisteraars, laat ik het zo zeggen. En in dit geval was het Piet de Boer. En Piet de Boer luistert eigenlijk naar een heleboel programma's van Omroep Eimond 360. En ook bij de Prozo's. En via de Prozo's is hij bekend geraakt met het nummer hoe heet het? Ik ben even mijn verhaal kwijt. Hij luisterde naar de Prozo's. En toen kwam hij dus via Michael Jackson, die daar regelmatig gedraaid wordt, kwam hij eigenlijk, had hij zoiets, ik wil die film Michael wel eens zien. En dat bracht hem weer helemaal terug in die tijd. En toen dacht hij, ik ga een mailtje sturen naar de mannen van Broodje Hans. En ik ga vragen of zij voor mij een leuk plaatje kunnen draaien van, Michael Jackson. En dat is niet zo heel erg moeilijk. En dat vinden wij ook wel erg leuk. En we hebben er eentje uit 1969 uit de track gehaald. En misschien wel een van zijn heerlijkste. Het is volgens mij geschreven door Rob Temperton nog. En een dijk van een hit, Rock With You.

Dat is de dochter van juist Nat King Cole. En dan hebben we het hier over Natalie Cole uit 1975. This Will Be. Het is een van de grootste hits die ze gemaakt heeft. En het nummer had zo'n verschrikkelijke impact dat Natalie in 1975 twee Grammys voor het nummer in de wacht sleepte. Eén voor de beste nieuwe artiest en eentje voor haar rhythm and blues liedje van een vrouw. En dan denk ik, dat was toch eens wat. Wat dacht je van deze? Dit is ook zoiets. Ze kwam echt uit het nieuws. Ze werd gebeld door twee producers die een liedje aan het schrijven waren. En ze belden haar, wil jij het even inzingen? Nou, het bleef op de plank liggen bij de platenmaatschappij. En later zong ze het live en werd het een dijk van een hit. Carol Emerald en Back It Up.

0: kort geleden was hij weer eens een keer in het nieuws. Over wie hebben we het dan? Inderdaad, Marco Borsato. Het ging niet helemaal goed, maar het... het ging wel goed. Het ging niet goed met het nieuwsbericht, want... Er was namelijk een bericht in de media gekomen dat er Marco weer zou gaan optreden. En zijn manager kon niet zo hard lopen, want hij had dat meteen in de kiem willen smoren. Maar dat is niet helemaal gelukt. Maar ja, potverdikkie. Iedereen wilde natuurlijk weer naar Marco toe. Ja, ik geloof dat het ook een beetje over is met Marco. Ik bedoel dan de ellende die hij allemaal heeft meegemaakt. En de rechter heeft zijn uitspraak daarover gedaan. En het is geweest. Het is wat het was. Daarvoor draaiden we Carol Emerald. Daar hebben we het erover gehad. En dan wil ik nu zeggen dat het eigenlijk alweer het laatste nummer eraan komt. In zoverre van het eerste uur. Dus blijf nou even luisteren. Even de reclames meepakken. Want die sponsoren ons. En het nieuws. Want dat is ook wel weer belangrijk. Dus ik zou zeggen, we gaan gewoon met deze beginnen. En dat is misschien wel een hele lekker om ermee uit te gaan. De Charlie Daniels Band. En let op het viooltje straks. Want waar gaat het over? The Devil Went Down to Georgia. Charlie Daniels. Tot straks.
1: The Devil went down to Georgia. He was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind. And he was willing to make a deal. When he came across this young man sewing on a fiddle and playing it hot. And the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you play pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, 'cause I think I'm better than you.

0: It made an evil hiss. Then a band of demons joined in, and it sounded something like this.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
4: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
9: Eindeloos Eimond.
10: Ja, smaken verschillen. Sommigen houden van een broodje komkommer. Speculaasbrood. Ja, kun je ook wat van vinden, nietwaar? Pindakaas. Jam. Gewoon een stukje kaas. Maar ja, een broodje Hans. Jongens, dat is echt wat anders.
11: Maak

Het is alweer iets over de klok van 1 uur. En dit is nog steeds deel 2 van aflevering 449 op de 22e augustus 2026. Al onze vaste items zitten er weer in, maar Tim is er niet. De muziekredactie is er niet. Maar de plaat van de muziekredactie is wel binnengekomen. Dus die gaan we straks in dit uur natuurlijk ook draaien. Verder hebben we de coverplaat nog, de Amazing plaat. En ja, mooie muziek, rot. Nee, we hebben geen rotmuziek erin zitten. Tuurlijk niet. We begonnen natuurlijk ook met Taylor Dane, 1987. Tell It To My Heart. En ja, Amerikaanse zangeres. En eerste singeltje meteen al deze. Het bracht haar meteen de grote bekendheid. En ja, ik vond het eigenlijk ook wel een lekker nummer. En ik denk dat wij hem in de show nog nooit hebben gedraaid. Dus ik haalde hem onder het stof vandaan. En nou, ik was best wel blij toen ik dit hoorde starten. Gaan we nog meer doen? Ja, tuurlijk gaan we nog meer doen. Heb ik allemaal al gezegd, we krijgen straks ook na deze. Dat is ook een lekkere, want we beginnen met de Jonas Brothers. Die heb ik laatst voorbij horen komen. En dat in 2019 vierden de mannen Joe, Nick en Kevin hun grote comeback. Want daarvoor was het al een boyband. En in de tussentijd gingen ze eigenlijk allemaal hun eigen weg. En de afgelopen jaren kwamen ze eigenlijk weer gewoon terug. En kwamen ze met dit nummer wat wij nu ook gaan draaien. Een beetje rare zinnen maak je, Jansen. Doe je best, kom op. Hey, wat leuk dat je luistert. Wat dacht je van deze die we gaan draaien? De Jonas Brothers. Lekker op tempo. What a man got to do. I'm yours.

Toto, een rockband uit Los Angeles die tussen 79 en 95 hele grote hits scoorde met onder andere Rosanna, Africa, Stop Loving You, Pamela en Don't Chain My Heart. De band werd in 77 opgericht door David Page en Jeff Porcaro. En dat waren een stel gewaardeerde studiomuzikanten voor onder andere Boss Skaggs en Steely Dan, die later ook nog met Toto hebben meegedaan. En zo krijg je mooie, ja, mooie combi's, mooie muziek en mooie bands. Toto. Hé, wat leuk. Deze versie loopt toch lekker door? Goh, nou, ik veed hem toch maar uit. Want dit was eigenlijk niet de bedoeling. Maar ik ga hem wel even checken als de show klaar is. Wat dacht je van deze? Misschien doe ik jullie daar ook wel weer een pleziertje mee. Een lekkere oude, 1967. En Brown Eyed Girl staat er op het label. Van Morrison zingt het. Blijf je luisteren.

was dat een mooi blokje of niet? Brentford Railroad, dat was de... Wat was het eigenlijk? Moet ik even kijken in mijn administratie, zeg. Was het de kofferplaat? Ja, ik denk het haast wel, de kofferplaat. Natuurlijk, want het nummer was natuurlijk oorspronkelijk opgenomen door de band The Soul Brothers Six. En dat gebeurde allemaal al in 1967 en 1974. Brengt Grand Funk Railroad, want die versie die hoorde je bij mij, het nummer uit. En de band heeft er in de Verenigde Staten een enorme hit mee. Later zou Huey Lewis en The News het ook nog proberen, maar met veel minder succes. Some Kind of Wonderful. Daarna draaiden we een oude muziekredactieplaat die eigenlijk best wel wat vaker gedraaid mag worden. Het was Ray en het nummer van Worth It. En dat is wel heel erg leuk, want haar debuutalbum My 21st Century Blues won Ray in 2024 6 Brit Awards. En dat wil zeggen dat je toch wel een artiest bent, hoor. Ik zou zeggen, het was een mooie keuze van de muziekredactie en het was natuurlijk best wel leuk om nog een keertje te draaien. Wat gaan we nu nog doen? Tuurlijk, we blijven dan maar even in de leuke muziek Dance Monkey. En wat dacht je daarvan? Tuurlijk, hartstikke leuk. Deze. Tuurlijk. Dance Monkey 2020. Tones and I. Eerst op straat en nu...

maken er maar even een koffiebreak van. Zullen we dat wel lekker doen? Het is, nog een half uurtje ongeveer. Dus even pas op de plaats. We draaiden eigenlijk achtervolgens ook twee hele leuke platen. Want ik ben eigenlijk het leuke verhaal van Tones and I ben ik eigenlijk vergeten. Want die Australische zangeres die ging in 2018 vanuit haar eigen kleine dorpje naar de grote stad. En had het idee om door te breken in een van de grote steden van Australië. En deze track gaat eigenlijk over de periode waarin Tones and I optredens geeft op straten waar het haar opvalt dat mensen hoge verwachtingen hebben van artiesten. Wanneer ze op straat optreedt, hoort ze vaak dat mensen meer en meer willen en merkt ze dat ze geen geduld meer hebben. Dat hoor je dan ook terug in de track Dance for Me. Dance for Me. Dance for Me. Heerlijk, die koffie even. Tim heeft dat destijds geïntroduceerd, het koffiemomentje. En ik ben eigenlijk wel een groot voorstander. Maar ja, zo heb je wat meer platen met een gek verhaal. Want wij draaiden daarna More Than This van Roxy Music. En dat kwam eigenlijk van het laatste album wat ze hebben opgenomen als band Roxy Music. Daarna is natuurlijk Brian Ferry nog doorgegaan met solo muziek. Maar als je het nummer terugluistert of nog een keer zou luisteren, dan stopt hij op 2 minuten 45 met zingen. Daarna is er een synthesizer-outrootje van een dikke anderhalve minuut. En daar gaat de plaat eigenlijk mee uit. Ik heb de indruk dat dit misschien al het begin van het einde van de band Roxy Music was. Het zou zomaar kunnen. Ja toch? Zullen we doorgaan of blijven we koffie drinken? Nou, laten we maar doorgaan, denk ik, hè? Toch? Laat maar doen. Ik heb deze klaargezet. Heerlijk. Even een beetje zwijmelen. Elvin Bishop doet het ook, dus dan mogen wij het ook wel doen. Een van de eerste blanke gitaristen die zich in de jaren 60 aan de blues waagde. Elvin Bishop scoorde in 1976 een hit met Fool Around and Fell in Love. Elvin Bishop. Amen.

0: alleen.
1: Uit Nederland komt ze, Sherri-Anne. Niets is alleen. En dat is de nieuwe hit van haar. En de keuze van onze muziekredactie. Wat een mooie keuze. Niets is alleen is een vrolijk dansliedje over hoe je met elkaar eigenlijk verbonden bent in het leven. Want jij bent immers niet alleen op de wereld, schrijft ze. Impliciet lijkt Sherri-Anne daarmee ook te zeggen dat we als mensen best weer een beetje meer oog voor de ander mogen hebben. Is dat niet een mooie stelling van vind ik wel, van haar, van de nummer. En wij onderschrijven hem. We gaan even terug naar de jaren 80. Ik was fan van de band, de Britse funkband. Opgericht begin jaren 80. Hun jazzy stijl bracht de band hits als Nightbirds, Down the Street. En dat was uit 1984. Zullen we die maar gewoon lekker draaien? Het lijkt mij een heerlijk nummer.

Voor zangkoor het schorre keeltje. Of voor de ervaren sopraan. Heeft u uw stembandoefening al gedaan? Meegalmen mag met de Amazing Plaat.

0: Ultimate Chaos en Casanova. Even over dat nummer nog. Want als je wel eens kijkt naar bijvoorbeeld de Britain's Got Talent, dan zit daar in de jury Simon Cowell. En die is talent scout en jurylid bij inderdaad Britain's Got Talent en nog veel meer van dat soort programma's. En deze band heeft hij eigenlijk ontdekt en in 1992 opgericht toen de leden nog heel erg jong waren. De grootste hit voor de 90s boyband Ultimate Chaos. De mannen scoorden in 1998 met het nummer dat eigenlijk een cover is. Een hele grote hit. 6 jaar na het ontstaan van de band scoorden de mannen deze grote hit. Het is echt een heel erg lekker nummer. Casanova. Nu dat we het toch over muziek hebben. Ja, daar gaat het hele programma natuurlijk over. Want Tim en Hans zijn natuurlijk niet op hun achterhoofd gevallen. Nee, dat begrijp ik. Nederlandse muziek, draaien jullie dat ook? Ja hoor. Nou, dat zullen we dan maar gewoon gaan doen. Want, ik heb deze voor de klaarstaan. Dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk. We stoppen met dat muziek hier op de achtergrond. Deze.
1: Voor Zang.
0: Nee, die hebben we al lang gehad. Jansen, let nou op. Deze zou je gaan draaien. Maan en Goldman samen. 2 jaar oud, stiekem is dit. En het gaat over relaties. Blijf luisteren, we zijn er nog heel eventjes.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond is aan de Brinio-straat in IJmuiden een persoon gewond geraakt bij mishandeling. De politie start een zoekactie naar vier jongeren van rond de 18 jaar met hoodies en joggingbroeken. Mensen worden gevraagd hen niet zelf te benaderen. De politie in Beverwijk onderzoekt de dood van watervogels bij de Oosterwijkvijver aan de Laan der Nederlanden. Eerder deze maand werden een gans, twee eenden en vier kauwen gevonden. Woensdag kwamen daar twee eenden bij. Vermoedelijk gaat het om rattengif. Luna van Kester uit Heemskerk bracht de Nederlandstalige single Zonsondergang uit. Opgenomen met drums, bas en elektrische gitaar. Ze trad op bij onder meer Radio M Utrecht en Tivoli Utrecht. Luna werkt aan een band en een nieuwe single. Twee Heemskerkse brandweermannen trainden twee weken in Catalonië bij een natuurbrandbestrijdingsteam en werden ingezet bij een grote brand nabij Tarragona. Bij 40 graden werkten ze urenlang op steile hellingen. Ze delen hun opgedane kennis om Nederland veiliger te maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. 3 leerlingen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen, vooral in het noorden, kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Tata Steel IJmuiden kampt met onzekerheid over miljardeninvesteringen door een machtsstrijd bij het moederbedrijf in India. De transitie naar groene staalproductie hangt af van 4 miljard euro uit India en 2 miljard van Nederland. Zonder die steun is de toekomst onzeker. Vrijdagavond is aan de Brinio-straat in IJmuiden een persoon gewond geraakt bij mishandeling. De politie start een zoekactie naar 4 jongeren van rond de 18 jaar met hoodies en joggingbroeken. Mensen worden gevraagd hen niet zelf te benaderen. Noona van Kester uit Heemskerk bracht de Nederlandstalige single Zonsondergang uit, opgenomen in Bright Blend Studios. Ze trad op bij onder meer Tivoli Utrecht en Laurens Heemskerk. Luna werkt aan een band en een nieuwe single, naar haar studie gezondheidswetenschappen. Twee Heemskerkse brandweermannen trainden 2 weken in Catalonië bij een natuurbrandbestrijdingsteam en werden ingezet bij een grote brand nabij Tarragona. Bij 40 graden werkten ze urenlang op steile hellingen. Ze delen hun opgedane kennis om Nederland veiliger te maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
9: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Tata Steel IJmuiden kampt met onzekerheid over miljardeninvesteringen door een machtsstrijd bij het moederbedrijf in India. De transitie naar groene staalproductie hangt af van 4 miljard euro uit India en 2 miljard van Nederland. Zonder die steun is de toekomst onzeker. Vrijdagavond is aan de Brinio-straat in IJmuiden een persoon gewond geraakt bij mishandeling. De politie start een zoekactie naar 4 jongeren van rond de 18 jaar met hoodies en joggingbroeken. Mensen worden gevraagd hen niet zelf te benaderen. Noona van Kester uit Heemskerk bracht de Nederlandstalige single Zonsondergang uit, opgenomen in Bright Blend Studios. Ze trad op bij onder meer Tivoli Utrecht en Laurens Heemskerk. Luna werkt aan een band en een nieuwe single, na haar studie gezondheidswetenschappen. Twee Heemskerkse brandweermannen trainden 2 weken in Catalonië bij een natuurbrandbestrijdingsteam en werden ingezet bij een grote brand nabij Tarragona. Bij 40 graden werkten ze urenlang op steile hellingen. Ze delen hun opgedane kennis om Nederland veiliger te maken. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond zijn 3 mannen mishandeld in de Brioniestraat in IJmuiden, na een conflict met een groep van ongeveer 12 personen. 2 slachtoffers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Er werd mogelijk met een wapen gedreigd en spullen werden gestolen. De politie zoekt getuigen. Tata Steel IJmuiden kampt met onzekerheid over miljardeninvesteringen door een machtsstrijd bij het moederbedrijf in India. De transitie naar groene staalproductie hangt af van 4 miljard euro uit India en 2 miljard van Nederland. Zonder die steun is de toekomst onzeker. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Nuna van Kester uit Heemskerk bracht de Nederlandstalige single Zonsondergang uit, opgenomen in Bright Blend Studios. Ze trad op bij onder meer Tivoli Utrecht en Laurens Heemskerk. Luna werkt aan een band en een nieuwe single, naar studie gezondheidswetenschappen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK Hockey hebben de Oranje Mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Rick de Beer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.
5: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Min 10?
1: Ja, ja, kijk, dat is beter.
2: Ja, dit klinkt goed.
1: Want ja, we hebben van plekje gewisseld. Rick, die wil graag, Rick de Beer die wil graag de techniek leren. Dus dat mag natuurlijk van mij. En daardoor staat hij nu aan de andere kant achter de knoppen. En ikzelf, Rick Hessen, zit hier gewoon lekker achter het microfoontje. En naast mij, ja, dat heb ik niet vaak gezegd, want daar kan dus niemand naast je staan als je achter de knoppen staat. Maar naast mij zit Tim de Wit.
2: Goedenavond, jongens. Goedenavond.
0: Vanaf het begin.
1: Ja.
2: Ja, zeker. Maar ik moet zeggen, ik flikkerde bijna van mijn stoel af. Want ik denk, staat Rick de Beer nou gewoon achter de techniektafel? Ik denk, wat is dit?
1: Ja, dan kom je hier binnen en dan staat hij... Hij stond helemaal klaar, hè?
2: Ja, joh.
1: Ik had ook niks geregeld voor de rest, hè?
2: Koptelefoon op.
1: Succes.
2: Ja.
1: Ik zeg, regel het.
2: Nou ja, de intro is goed gegaan, dus ja, de eerste 10 punten zijn binnen.
0: Ja. Het is pompen of verzuipen.
2: Precies.
1: Dus mocht het nou fout gaan, is het niet mijn schuld.
2: Ook niet wij.
0: Laat het bij deze duidelijk zijn.
1: Zoals jullie natuurlijk voor ons gewend zijn, zometeen om 6:30 gaan we weer Bendel spelen. Vorige week hebben we hem ook gespeeld. Hij was wat aan de lastige kant. We
2: hadden dat is
1: echt
2: waar.
1: Echt, de clue hadden we nodig. Uiteindelijk was het Judas van Lady Gaga. En die week daarvoor hadden wij met z'n tweeën geraden. Dat was Murder on the Dance Floor, die weet ik ook nog.
2: Ja, dat is Sylvio Ellis Baxter.
1: Van vandaag staat er een liedje van 2015 in de pijpleiding. Hij heeft op Spotify een aantal streams van 2,1 miljard. Hij zou makkelijk zijn.
2: Er staat een B, hè? Dus het is 2,1 biljoen.
1: Ja, maar biljoen bestaat niet in het Nederland.
2: Billion. Billion en million en billion en billion. Ja, oké, ja.
1: Oké, Trump. 2,1 miljard streams op Spotify. Hij zou makkelijk zijn. Dat betekent dat wij bij de tweede hem al moeten raden. En we hebben vandaag het genre pop en dance. Is er iemand die toevallig alle gok wil wagen? Die zegt, nou, dat is sowieso...
0: 2015.
2: Ik heb er wel meegemaakt, deze release, maar...
1: Ja.
0: Het zou een uptown funkje kunnen zijn.
2: Pop ja, je gaat richting een Bruno Mars.
1: Oké. Okay.
2: 2015.
1: Ja.
0: Laat mij even checken of die ook in dat jaar gereleased is.
1: Ja, dat is, ja, maar dat is vals spelen. Je hebt nou een gokje gedaan. Hij gaat gelijk weer gelijk vals spelen.
0: Release date, alstublieft.
2: 2014. Nou.
0: Helaas, heb ik fout.
2: Hij zit wel in de buurt.
0: Iemand anders die gokje wil wagen?
2: Nee,
0: oké, fijn. Laat mij maar weer op de plaat gaan. Hey, we begonnen deze show met een hele interessante vraag. Die wil ik toch nog eventjes naar de luisteraars ventileren.
2: Zeg,
0: is het zo dat groente bij een lasagne hoort?
2: Oh, we gaan het hier over hebben.
0: Jazeker.
1: Groente hoort niet bij de lasagne. Ik ga nu de prof inschakelen.
2: Jouw pro-genaam ChatGPT.
1: Nee, Claude.
0: Ik gebruik ook alleen maar Claude.
1: Claude is veel
2: beter. Ik ga de pro. Yeah, okay.
1: Hoort in ga ik het goed zeggen? Traditionele lasagne groente. En dan niet meegerekend dat je natuurlijk een worteltje nodig hebt en dat soort dingen voor je... Voor
2: ja, maar een wortel is ook groen.
1: Ja, dat is waar, maar dat is voor je sofrito. Dat is ui, wortel en selderij. Dat is als basis, smaakbasis.
0: Sofrito.
1: Traditionele lasagne à la bolognese bevat eigenlijk maar weinig groenten als de hoofdingrediënt. De basis is ragù à la bolognese, dat is gehakt van rund of varken, met een klein beetje sofrito, dat is dus die ui, die wortel en die selderij die we zeiden, gestoofd met tomaat, wijn en melk. Yeah. Bechamelsaus is boterbloem en melk. Lasagnebladen, nou ja, als je dat groente noemt, dan denk ik dat je even een afspraak moet maken bij de GGZ. En parmezaanse kaas.
2: Lekker hoor.
0: That's it.
1: Ik zit even in dat bakkie hiernaast me te kijken.
0: En ga even inspecteren.
1: Nou, goed. Als het raam op stond, had het al weg geweest, maar je moet ook eten.
2: Nou, ik moet een beetje aan de lijn denken. De gezond is groente, is lekker, is afvallen, is goed voor je lijn. Ja, volgende plaat, kom op.
1: Ja, oké.
0: Okay. Weet je wie sowieso alles eet?
2: Nou?
0: Haaien.
1: Hebben ze daar niet de nummer van geschreven?
0: Yes, Charles.

0: Lekker zomers.
1: Lekker zomers. Past heerlijk. Niet helemaal bij het weer, hè?
2: Nou, ik kijk naar buiten en het is vooral een palet aan grijstinten wat in de lucht zich afschilt.
1: Maar wel benauwd.
3: Mogen niet klagen. Het heeft 3 maanden niet geregend, hè? Dus dan mogen we het even
2: krijgen. Ja, er mag wel weer wat uit de lucht.
3: Ja, ik zie de planten springen uit de tuin joh, bij mij thuis. Dat is insane. Die hebben nog nooit zoveel water gehad. Die, echt. Ja. Ik dacht, nou, alles is dood. En nu een of andere jungle, de Amazone groeit in Heemskerk.
1: Maar het onkruid schiet bij mij ook in de tuin omhoog.
3: Ja, dan moet je ook weer wat doen.
1: Ik ben ook helemaal geen fan van een tuin hebben. Ik wil later wel een huis hebben, maar ik hoef geen grote tuin te hebben.
3: Nou ja, ik vind een tuintje op zich wel prima. Alleen het moet niet een echt onderhouden tuintje zijn. Kijk, als je 's avonds een beetje sproeit met water, dat is prima. Het enige wat ik nu aan het doen ben, dat is een tomatenplantje bijhouden.
1: Oh ja, van vorige week, zeker.
3: Ja dat is. En elke keer dan kijk ik naar buiten en dan regent het. Dan denk ik, ja, een beetje water is prima. Maar het is best wel. Die plant die groeit echt best wel intens snel gewoon. Die kan echt gewoon een paar centimeter per dag groeien. En hij is. Best wel uit de klauwen gegroeid al. Alleen ja, dat duurt nog even voordat er water aan komen. Dus er zit wel een stokje bij. Maar op het moment dat er dus heel veel druppels opvallen, hij heeft best wel een brede bovenkant. Dan buigt hij toch een beetje naar beneden. Dus dan ren ik altijd naar buiten. Dan pak ik hem even. Ja, bodem is nat. Oké, potje onder de overkapping. Zo, dan is echt met dat plantje bezig. Vind ik echt leuk.
1: Het is het begin van een horror movie, toch? Dat die plant uiteindelijk heel Heemskerk overneemt.
3: Ja, nee, dan moet je pompoenplanten nemen.
1: Oh, oké.
2: Maar Beer, je zegt van ik heb geen behoefte aan een tuin, maar nee, van die keer als je een huis koopt...
1: Zit er wel een tuin bij?
2: Zit er wel een tuin bij.
1: Dus dan zou ik het compenseren met of een grotere uitbouw nemen, of ik zou hem in ieder geval voor 75% plat gooien.
3: Ja?
1: Met tegels, ja.
3: Dat is ja? Cool. Ga je juist dat wat ze tegen willen gaan tegenwoordig, ga jij dat uitvoeren? Ja,
2: maar je kan het toch duurzamer doen. Je kunt er ook gewoon een plak asfalt in donderen en dan heb je er nooit meer omkijken daar.
1: Dat is wel waar, ja.
3: Duurzaam. Maak er een parkeerplaats van.
2: Ja, precies.
3: Ja. Voor een verjaardag. Jongens, wat kan ik mijn fiets inzetten? Ja, doe maar achter op de parkeerplaats.
1: Maak je geen zorgen.
2: Ja. Doe die deur open, 1 plakkaat asfalt. Ja. Maar van die plantenpotten en dan van die automatische palen die zo omhoog komen als je aankomt rijden, zeg maar.
3: Ja, ik zie het wel. Ik zie het wel vol.
2: Ja, ik ook. Ja. De beertuin.
1: Maar jij bent wel veel. Jij bent natuurlijk op het moment geen tuin?
2: Ik heb geen tuin en dat vind ik heel jammer. Ik heb gewoon een logica, dus dat is eigenlijk een balkon die binnen de gevel valt. En nou ja, goed, daar heb ik wel wat planten staan. Maar elke keer als ze dan bij mijn ouders thuis komen en ik zie hoe begroeid hun tuin is. En gewoon wel onderhouden en bijgehouden, zeg maar. Maar gewoon, het is lekker groen, er staat een paar boompjes, er staan wat plantjes, er staat een stukje gras. Dat je denkt van, het voelt gewoon heel fijn daar.
1: Word je vrolijk van?
2: Ik wel, ja hoor.
3: Ik kan dus heel erg genieten ook van die bijtjes die dan door die tuin vliegen. Ik kan dan echt kijken naar die bijtjes die dan zo'n bloemetje ingaan. Dan zie je ze een beetje zo rommelen zo. Ja. En dan vliegen ze naar het volgende bloemetje. Dat vind ik leuk. Dat vind ik echt leuk om naar te kijken.
2: Nee, als je dan een beetje planten hebt zoals lavendel of zo, die dan zo'n lekker luchtje afgeven. Oh, ja, ik word daar wel vrolijk van.
3: Ja.
2: Ja, Beer gruwelt ervan, want die denkt alleen, kut, moet ik weer met die heggeschaar aan de gang?
1: Ja, gewoon hartstikke lui, jongens.
3: Maar je hebt ook tuintjes die je gewoon inderdaad heel basic kan onderhouden. Dat het vanzelf groeit, dat je niks hoeft weg te halen. Dat je alleen moet zorgen dat als het een beetje droog is, dat je gewoon even een sproeitje overheen geeft.
1: Maar ik zie hier al een kans ontstaan. Ik heb geen behoefte om het bij te houden.
3: Maar je hebt wel een tuin.
1: Jullie vinden het leuk. We kunnen elkaar best helpen. Ja. Ik zie hier wel 2 tuinmannen voor me zitten.
3: Geef jij de sleutel van je tuin maar, dan zorgen we voor een mooi plakkie groen in de achtertuin.
1: Zet ik een kratje bier neer.
2: Ja, 10 euro de huur en dan gaan we het redden.
3: Zet ik er wel 5 wietplanten tussen, dan doen we er ook nog aan.
1: Lekker.
2: En de winst houden we zelf.
1: Dat hebben we goed opgelost, jongens.
3: Ja, toch?
2: Lekker.
1: Complimenten. We gaan de goede kant op.
3: Ja.
2: Ja, weet je het zeker, want het staat toch in de titel wat anders.
1: Weet je wie er niet de goede kant op gaat? Kom er maar aan, Tim. Je begon hem al zo mooi.
2: The Wrong Direction van The Passenger. Wrong.

0: You need me, I don't need you. Van Ed Sheeran.
1: Nou, dan ga ik toch lekker naar huis.
0: Nou, ik wilde net zeggen dat ik jullie twee fantastische heren heb ik wel nodig.
2: Ja, ik heb Tim ook nodig, want die ging mijn koffie bijvullen, maar er zit nog koffie in. Maar ik vind wel, dankjewel.
3: Wil Beer ook nog koffie?
0: Beer wil geen koffie, want Beer is bizar gevoelig voor cafeïne om een of andere reden.
3: Ja, maar het werkt maar 3 seconden en dan is het uitgewerkt.
0: Oké, doe maar een klein kopje dan.
2: Oh, daar hebben we het makkelijk over te praten.
3: Heb jij een koffie? Ach,
2: ik hoor een hele bekende jingle.
0: Ja, deze heb jij mij, deze heb jij gemaakt, toch?
2: Nee.
0: Die heb je gekocht?
2: Gekocht.
0: Netjes, netjes. Yes, dankjewel voor de koffie. Wij gaan spelen niet de slimste IJmonder zoals deze jingle misschien heet. Wij gaan spelen van band om Guess the Song. Ik pak hem er eventjes bij. Deze kennen we natuurlijk allemaal nog elke week om 19:30. En dat is het nu net te laat.
2: Net te laat. Sorry.
0: Spelen wij Guess the Song. Heel erg simpel. Er staat een track klaar. Die heeft onze huisband. Die staan allemaal om ons heen. Gepositioneerd over de hele handelskade. Staan ze helemaal klaar om een liedje compleet te ontleden. En die instrument voor instrument over te spelen. Voor ons om te raden. Daar zijn we best goed in geweest de afgelopen weken. Volgens mij hebben we een streak van 6. Klopt dat, meneer Esser?
2: Nee, ik denk 8 al of zo.
0: 8? Ja. Jezus, 8 weken. Ja,
2: we gaan echt lekker.
0: En ik heb zo'n gevoel dat we dat gewoon door gaan zetten vanavond, of niet?
2: Ja, beuken.
0: Zeker.
2: Gaan, raden dat ding.
0: 2015 is dit lied voor ons uitgekomen. Hij heeft 2,1 miljard streams op Spotify. En hij zou makkelijk moeten zijn. Wat zou betekenen dat we het niet meteen bij de drums geraden hebben, die we als eerste gaan krijgen, maar bij de bas en elektrische gitaar. Ik mocht een gokje doen. Ik zei dat het Uptown Funk was, maar die was een jaar eerder uitgekomen. Jullie wilden geen gokje doen, want jullie wilden jezelf niet voor schut zetten.
3: Dat klopt.
2: Zo kan je het ook noemen.
0: Dus zal ik maar hem klaarzetten?
2: Ja, laten we gewoon beginnen. Ik ben heel benieuwd.
3: Let's go.
0: Katy Perry.
2: Katy Perry.
3: Ik denk dat ik hem weet.
0: Niet. Oh, niet waar. Echt?
3: Is het Party Rock Anthem van LMFAO?
2: Is die uit 2015?
0: Nee, die is veel eerder, man.
3: Is dat zo?
0: Veel eerder. We doen hem nog een keer.
3: Die intro is wel echt gelijkend.
2: Ja. Dat is 2011, man. Party Rock Anthem.
0: 2009 misschien wel.
2: Nee, 2011.
0: Oh, ik had hem
3: Zat in de buurt.
2: Toch 4 jaar. Well, 4 jaar is niet veel.
3: Maar ja, Katy Perry is dit ook niet. Want die beat die gaat veel sneller.
0: Die was ook eerder.
2: Ja, ja, ja.
3: Geen idee.
2: Ik dacht Katy Perry Hard and Cold, maar die is uit 2008.
0: Shit.
2: Waaah.
0: Is dat team wel dichterbij?
2: Ja, iets. Iets.
3: Iets. Oké, volgende. Kom op.
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja.
3: Ja. Oh. Cake by the Ocean.
2: Take by the Ocean. By the Ocean Floor. Is dat Take by the Ocean of Cake by the Ocean?
0: Ik denk Cake.
3: Volgens mij is het Cake by the Ocean. Ja, Cake by the Ocean van Nes.
2: Dat is hem sowieso.
0: Ik denk het ook, hè?
3: Ja. Talk to me, baby.
2: Ja. Lekker.
3: Nou, de streak naar 9. Huppatee.
2: Ja, we hebben hem weer. Cake by the Ocean. Nice.
0: Staat hij er ook in?
2: Hij staat er zeker in, dus we kunnen hem ook gewoon lekker draaien. Kijk, hij was inderdaad makkelijk vandaag.
0: Even snel, hè?
2: Ja. Dan kunnen we nog even door de andere dingetjes heen, door de andere clues en hints heen.
0: Je wil een voice-cover zeker?
2: Ja, ik wil er, ja.
0: Ja.
2: Ja, hoe makkelijk wil je het hebben?
0: Maar ik ken geen één andere tune van deze artiest trouwens.
2: Nee, er staat nog Christmas Without You en hij heeft nog een feature met Kygo.
0: Ja.
2: Maar
3: Dancing Feet, hè? Yeah.
0: Maar wat ik altijd leuk vind is om de... Dan heb je de... Kijk de hint, je moet de hint even lezen.
2: Wat is de hint?
3: Daarbij is dus...
2: Pastry beside the sea.
0: Ik vind het altijd leuk om de voice, om de backing vocals altijd even erbij te pakken. Ja, klinkt heel geinig.
3: Nou, als je hem hier nog niet kan raden, dan heb je hem gewoon echt niet meegekregen in die periode.
0: Was inderdaad wel een banger.
3: Zeker.
0: Hoe zou je het uitspreken?
2: Dance, denk ik.
3: Dance, ja.
0: Dan is het hip en dan zonder de A.
2: Zonder A.
0: Ja. Here's Dance met Cake by the Ocean.

0: Oak van de Chainsmokers featuring Wiona Oak. Niet verwarren met Professor Oak.
1: Oh ja.
0: Oh ja.
1: Oh ja.
0: Oh ja.
1: Ik had nog even wat opgezocht over dance en Cake by the Ocean. Want ja, we hadden zoiets van ja, dus echt heel veel kennen we niet daarvan. Nou blijkt dus dat Joe Jonas in dance zit, van de Jonas Brothers. En het liedje had eigenlijk Sex on the Beach moeten heten. Maar Joe Jonas die versprak zich dus de hele tijd. En die zei dus elke keer Cake by the Ocean. In plaats van Sex on the Beach. Dus ik heb geen idee hoe dat zo geloof is. Maar daarom, omdat het zo grappig was dat het zo klonk. Binnen 10 minuten was het nummer ook geschreven. Of tenminste, ze vonden het zo grappig dat het nummer binnen 10 minuten geschreven was. Puur gebaseerd op die verspreking.
0: Dat is nogal een verspreking ook.
1: Ja. De tekst is dus eigenlijk een soort verhulde manier om Sex on the Beach te zingen. Vandaar dat er ook wat dubbelzinnige teksten in het nummer zitten. Joe Jonas zelf zei er ooit over. Het mag letterlijk over cake gaan of over iets heel anders. It's whatever you want it to be. En er zit nog een klein leuk dingetje in de tekst. Er gaat namelijk een stukje over Diddy en Naomi. En dat is een kleine verwijzing naar het verhaal dat de band ooit hoorde over P. Diddy en Naomi Campbell. Die volgens het verhaal een soort fascinatie voor elkaar hadden. Dus dat
0: echt waar?
1: Een beetje, ja.
0: Toen we ook al.
1: Ja, blijkbaar.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nee, ik geloof je 100%.
1: Ja, ik ook.
0: Zeker weten.
1: Verder heb ik vandaag even de nieuwssites afgezocht. Zo hebben wij in Beverwijk op de 19e hadden wij een militaire oefening.
0: Met die Apache helikopter?
1: Ja, met die Chinook. Als mensen nou dachten van wat gaat er nou weer gebeuren? Is dit weer, heeft het met de feestweek te maken? Nee. Het was een oefening. En het was een oefening voor een medische evacuatie. Mm. Die moesten ze dus in de buurt van de bioscoop, op dat mooie grasveld. Daar moesten ze dus evacueren door middel van een Chinook. Een basisschool in Heemskerk, die verbeet nu broodjes met pindakaas. In verband met kinderen die een noterallergie hebben. De feestweek van Heemskerk is nog niet eens begonnen. Of de hijsa is al begonnen. Want de tent bij Bravour mag niet opgezet worden. Of tenminste, daar gingen ze mee stoppen. In verband met dat het heel veel geld kost. Toen zeiden ze, ja, dat is helemaal drie keer niks. Want we willen gewoon die tent hebben. Toen zei Bravour, oké, dan betalen we wel gewoon de extra kosten om inderdaad die tent neer te zetten. En toen zei de gemeente, ja, heel leuk. Maar nu krijgen wij dus de vergunningen niet meer rond om daadwerkelijk die tent daar neer te zetten.
2: Wow.
1: Dus dat is nogal een beetje bakkeleier.
0: Wow.
1: Verderop over het kanaal. In het mooie Zandvoort vindt nu ook de Grand Prix van Nederland plaats. Max Verstappen die start morgen op de, uit mijn hoofd, 7e plek.
2: Yeah.
1: Niet heel lekker, maar dat kan er ook nog wel eens mee te maken hebben dat hij op een moment een beetje met griepverschijnselen zit. Maar ja, als Nederlander, de laatste Grand Prix in Nederland, ja, kan je, ja, met een beetje griep moet je toch wel even, ja, je moet je er even toe zetten. Zo zei Max Verstappen zelf ook, ik heb me wel eens beter gevoeld dan de afgelopen dagen. Ik ben grieperig en heb weinig energie. Als ik in de auto zit, gaat het wel. Ik denk daarom niet dat het invloed is op mijn prestaties, maar ik kan me wel voorstellen, we hebben allemaal eens een beetje griep gehad. Autorijden staat niet echt bovenaan het lijstje.
2: Nee, zeker.
0: Super vervelend.
1: Nou.
0: Oh, ook maar de laatste keer, dat is wel jammer, man.
1: Zodoende een beetje.
0: En je dacht niet van, daar wil ik heel graag bij zijn. Of dacht je, radio maken is veel belangrijker.
1: Daar, het Rick Show gaat natuurlijk voor. Hè.
0: Ja, oké.
2: Okay. Met zijn beste maten.
1: Ja.
0: Tuurlijk. Aan ik deze mooie tafel.
1: Ik kan er wel naar een auto kijken, maar dit is leuk.
2: Dit is interactiever.
0: Ik had dat van die helikopter dat ik voorbij zien komen op social media. Ik had het zelf niet gezien of gehoord. Hadden jullie dat wel?
1: Nee, ik zat in Amsterdam.
0: Ah,
1: alleen ja, we zaten in de kantine een bakje te drinken. Ik zei, oh, ik zeg, er landt een Chinook in Beverwijk. Toen keken ze mij aan. Zo, ja, had je iets anders verwacht dan? Nee, dat niet per se, maar toch even schrikken, weet je wel. Maar ja.
0: Dat herken ik. Ik heb ook allemaal collega's die niet uit Beverwijk komen. En dan vertel ik wat uit Beverwijk. En dan linken ze het altijd met criminaliteit. Ja. Of agenebbers of Tata of wat dan ook.
1: Ja, ik ben in dat opzicht, nou ja, ik wil niet zeggen blij dat ik in Heemskerk woon. Alhoewel, ik denk dat ik mij afgelopen vrijdag wel als een van de meest amateuristische Heemskerkers ooit had mogen benoemen.
0: What?
1: Ik had namelijk een afspraak vrijdag bij de kapper. En die zit in Heemskerk bij het dorp. Dat is die barbershop vlakbij de DK-markt in dat straatje naar achter Simons Kaas en Noten.
0: Wil je een shout-out geven?
1: Even een kleine shout-out. Ja, ik weet even niet hoe die heet. Maar Jeff die knipt mij altijd heel netjes en heel mooi.
0: Jeff Rose?
1: Nee.
0: Nee?
1: Oh, ja, dat is wel die tent. Ja, dat is wel
0: Jeff. Ja, okay.
1: hij heet ook Jeff, alleen niet
0: dan
1: van.
0: Heb je Wesley, je hebt
1: ja. Hallo.
0: Oh. Nee, dat is hem niet.
1: Ja, Wesley. Nou goed, dus ik was ooit bij hem geweest in Haarlem en nu ben ik met hem meegaan naar Heemskerk. Maar ik had dus een kappersafspraak. En ik kwam van de kant van Odin. Mm-hmm. Voor de mensen die wel vaker in Heemskerk komen. Dan kom je dus bij de Aldi, kom je dus het centrum in. En ik rijd in die straat. En het eerste wat door mijn gedachten gaat was... Ah, het is wel druk hier ook. En het tweede wat in mijn gedachten staat... waarom staan er aan het einde van deze straat tentjes? Toen dacht ik, wat heb ik gemist? En ik reed helemaal door naar het einde. En aan het einde van de straat dacht ik... kut, het is vrijdag, schoonmarkt. Kon ik helemaal terug. Ja, dus dat is natuurlijk obvious. Want het is elke vrijdag is het markt in Heemskerk.
2: Ik wou zeggen, waar heb jij gelegen?
1: Ik woon al 25 jaar in Heemskerk. En dit is de eerste keer dat ik het dorp in ging. Dat ik denk, oh, ik kom wel via verbinden door. Maar dat kon dus niet, want het was markt.
2: Wat is het druk eigenlijk.
1: Ja.
2: Jezus.
1: Ja. Ik ga er ook wel een klein beetje.
2: Ja.
1: Nou.
0: En wat de feestweek betreft, is dat iets waar jullie heel erg naar uitkijken? Wordt het minder leuk naarmate je ouder wordt?
1: Nou, ik kijk er nog steeds wel naar. Lastig heen gaan.
2: Wordt het minder leuk? Nou ja, vind ik niet. Maar je gaat er zelf anders in staan, vind ik.
0: Dat snap ik, ja.
2: Want ik was, ik ben vorig jaar er niet geweest. Maar het jaar daarvoor ging met mijn neef, gingen we toen naar Peperplein op zondag met de wielerronde. En normaliter stonden wij, toen we 16 jaar waren, stonden we altijd vooraan.
1: Lang geleden.
2: En twee jaar geleden stond dus gewoon even wel als een van de eerste om gewoon een biertje te drinken. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, we schuiven steeds verder naar achter. En voor je zie je gewoon een hele nieuwe generatie met kerfgeschakken staan. Allemaal 16-jarigen, dat je echt denkt van... Je merkt gewoon zelf dat je langzaam een stukje naar achter schuift, zeg maar.
1: Ja, we hadden toen ook op de kermis hadden het inderdaad over van... Oh, er lopen allemaal kinderen rond hier, bla bla, wat is dit nou allemaal rondrennen en dat soort dingen. Hè? En dan op een gegeven moment, ja, weet je hebt wat gedronken, je durft even wat meer. Dus je vraagt ook zo'n kind, joh, zeg, hoe oud ben je? Ja, het is 16 of zo, ja. Moet je dan in het dorp zijn? Ik mag er niks over zeggen, ik was er ook vroeg. En dan denk je, maar dat was letterlijk de leeftijd dat wij ook naar het dorp gingen. Ja, en nu irriteren we ons aan dat gespuis wat rondrent, zeg maar. Maar wij zijn ook ooit zo begonnen. Gewoon dat dorp in gaan rennen. En als je elkaar ziet, dan is het vet leuk. En schreeuwen en weet ik veel wat. En nu sta je echt in het dorp met... Oh ja, het is wel chill, een biertje drinken.
2: Ja, precies. Gewoon lekker chill, relaxed. En dan zie je al die codes om je heen staan uit. Ja, dat je denkt, ja.
1: Wij zijn ook op die leeftijd begonnen. Dus
2: ja, zeker.
1: Dat is een mooie reality check, zeg maar.
2: Ik vind wel dat onze kledingstijl van toen... Dat was toch wel een stuk subtieler dan...
1: Ja, ik snap
2: wat je nu af en toe voorbij ziet dartelen.
0: Ja, ja. Heftig hoe de tijd ook ons inhaalt.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. En in de kledingstijl, zo'n fatbike, dat staat natuurlijk niet bij geen één outfit.
1: Nee.
0: Dat helpt niet.
2: Het lijkt soms alsof we een wedstrijdje doen wie kan de minste kleren aantrekken. Dat je denkt van, het is 7 graden buiten. Wat doe je met alleen een bikini en een minigok?
0: Om te verdedigen, hè. Het wordt steeds warmer. Dus in september
2: wel. Ja, zeker.
1: Ja, oké. Okay.
0: Kijk er ook wel naar uit. Kijk er ook wel naar uit.
2: Ja. Overigens, misschien wel een leuk weetje. Want jullie hadden het net over die Chinook. Maar dat is natuurlijk een beetje de roepnaam van die helikopter. Maar weet je ook wat de officiële benaming daarvan is?
0: Was het met Apache of zo?
2: Nee.
1: Nee, dat is waarschijnlijk een afkorting van CH.
0: Geen kans, geen kans. Ah, wist jij het? Of?
2: Ja, zeker.
0: Oh, ik wist het net totaal niet.
2: Ik heb me natuurlijk een beetje verdiept in de luchtvaart. Maar de Chinook, ook wel bekend als de Boeing CA 47.
1: Nou, dat stond bovenaan mijn lijstje.
2: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Het is gewoon een Boeing, joh.
2: Ja, tuurlijk.
1: Het is gewoon een vliegtuig.
2: Want de 747 bij rotors, hier.
1: Tja, jullie hebben een romp met rotors erop.
2: Ja.
0: Wel gaaf, denk ik, om wel te zien.
1: Zeker.
2: Heel iconisch geluid hebben die biekers.
1: Ja, weet je wat ik ook, als we dan toch over militaire vliegvoertuigen hebben, om het zo maar te noemen. De Warthog.
0: De Warthog.
2: De A-10.
1: De
2: ja.
1: A-10. Op het moment dat dat ding schiet, hoor je dus, je hoort als eerst het geluid van de kogels die de grond raken. Ja? En daarna hoor je pas het afschieten van de kogels.
0: Oh shit.
1: Heb je dat ooit gehoord, dat geluid?
0: Nee.
1: Moet je straks maar eens opzoeken. De E-10. Dan hoor je dus eerst eerst hoor je... Dat is zeg maar de kogels die dan in de grond slaan. En daarna achteraf hoor je... En dat is dus dat ze afgeschoten worden uit het geweer. En ze zeggen dus ook altijd... Als je de E-10 hoort, is die niet voor jou.
0: Oh, dat had ik van drones gehoord of zo. Slaat dus op meerdere dingen.
1: Ja.
0: Daar gaan we niet naar luisteren. We gaan luisteren naar Bruises. Van Train en Ashley Moore.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Lieve klanten, Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje Bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: De Rick en Rick Show.
1: Thanks.
2: Ja, dames en heren, Nelo. Goedenavond. Welkom hier op deze regenachtige zaterdagavond bij de Rick en Rick Show.
3: Yeah, oh, let's go.
2: Buiten stort regent het ondertussen, dus we zitten lekker veilig knus binnen. We hebben een warme kop koffie, we hebben een warme gezelligheid hier in de studio. En het is tijd voor het tweede uur van de Rick en Rick Show. Met natuurlijk niemand minder dan Rick de Beer die tegenover mij staat. En dit keer achter de knoppen. En ja. Ikzelf zit hier op de presentatieplek naast de one and only Tim de Wit.
4: Goedenavond, jongens.
2: Hey, goedenavond.
5: Hij zet zijn bril er zelfs vooraf.
4: Ja, ik had even een kriebeltje in mijn oog. Ken je dat? Dat je dan even moet wrijven en dan is het weer oké.
2: Zeker. Om daar even door te gaan, hebben jullie wel eens dat je in je oog wrijft en dat je net zo'n punt vindt dat je denkt, het is echt vet lekker om nu gewoon het komende half uur te doen?
4: Ja, maar ik merk meestal dat

0: keer van naar huis bent.
1: Je had hem niet willen missen.
0: Je had hem niet willen missen.
1: Maar dat weet je wel.
0: Wat er voor dit uur op de planning staat, ja, wij proberen gewoon een beetje wat warmte te bieden in deze koude, donkere,
2: regenachtige zaterdag.
0: Het is zo extreem alsof het echt diep winter is al, maar het is gewoon een beetje grauw en grijs buiten. We hebben weer een aantal liedjes voor jullie klaarstaan. Zometeen sowieso M&M, Sing for the Moment. We hebben wat van de opposites klaarstaan. Jack Harlow komt voorbij. En zo hebben we nog veel meer. Heb je nou een verzoekje, stuur hem even via de @RickenRickShow op Instagram. Dan komt hij bij ons in de inbox. En dan kunnen we die ook even draaien. En voor de mensen die ons nummer hebben, doe even een appje. Bellen gaat lastig, want wij kunnen gewoon niet elk moment tijdens de uitzending de telefoon opnemen. Dus doe gewoon even een appje. Dat is het makkelijkst. En voor de rest hoop ik dat wij er weer voor kunnen zorgen dat het een gezellige avondprogramma wordt. Na 8 uur Weekend Warriors, Night is the Heroes. Dus ook allemaal weer helemaal geprepareerd hoe dat allemaal in elkaar zit. Dat horen jullie ook zo meteen van de one and only Tim de Wit. The man, the myth, the legend. Ze zeggen dat hij bekender is dan Julius Caesar, hè?
2: Is dat zo?
0: Ja.
1: Ze noemen ook al de Nederlandse Genghis Khan.
0: Ik hoop het niet, want we gaan er nog heel veel fout zo meteen. Laten we het daar niet op houden. En voor de rest, ja, mocht je luisteren, omdat je niet bij de Grand Prix zit in Zandvoort, of dat je misschien net op de terugweg bent, dan leuk dat je luistert. We maken er een gezellige uitzending van. Zet thuis de speakers nog even wat harder. Zorg ervoor dat het gezellig wordt thuis. Pak nog even wat lekkers te drinken, lekker happy eten. En wij gaan er gewoon voor zorgen dat we met z'n allen heel veel gezelligheid even de woonkamer of in de auto gaan brengen. We gaan door met muziek. We gaan naar M&M. Dit is Sing for the Moment. Wel, een van mijn favorieten trouwens. Heel leuk om te benoemen.
3: Volg ons nu ook op social media. facebook.com/RickenRick en Instagram.com/RickenRickShow.

0: IJmond 360. Drie nummertjes.
1: Pim pam.
0: Alle drie wordt aangevraagd.
2: Denk lekker, lekker.
0: Denk je dat mensen die jullie kennen zouden kunnen linken van... Oh, Rick Escher, jij hebt zo en zo voor Eminem gekozen. Ja, en Tim de Wit heeft sowieso voor de opposite gekozen.
3: En jij voor Jack Harlow.
0: Ja. Ik denk niet dat mensen, als je dat uit zou vragen... dan denk ik dat mensen dat ik ook voor Eminem zou gekozen hebben.
2: Ja?
0: Ja. Dat denk ik wel.
2: Damn.
0: Dat denk ik wel.
2: Oh,
3: die inzinking ook, hè. Dat je...
2: Ja.
3: Allebei die ritjes, allebei voor Eminem.
2: Ja. Maar jij hebt geen Eminem tattoos.
3: Nee.
0: Dat weet je niet.
2: Oh, trek je broek uit. Oh,
0: jij hebt niet mijn hele lichaam gezien.
2: Nee, gelukkig niet.
3: Als weer zijn broek uittrekt, even voorover bukt, dan zou je een tattoo van Eminem kunnen.
0: Er zijn op dit moment ongeveer zo'n 20 mensen die kunnen beamen of ik een tattoo op mijn lichaam heb of niet.
2: Ik zal Damien even een appje sturen.
3: Ja.
0: Ja, je kan ook de rest van het voetbalteam hebben.
2: Damn!
3: Ja. Damn, son! Ja,
0: dat doe je toch samen mee. Dat doe je
2: ja, dat is waar.
0: Mee.
2: Dat is toch teambonding, hè?
3: Ja,
2: zeker. Heb je ook, zeg maar, hebben jullie de serie Blue Mountain State gezien?
0: Zeker.
3: Nee.
2: Oh, nou, dat is een aanrader. Echt een Amerikaanse voetbalserie.
0: Jack Reacher, toch? Zo erin.
2: Als, ja, goed. Niet als, ja, niet als Jack Reacher, maar ja, inderdaad. Alan Ritchson. Daar is het dus teambonding dat je elkaar, als je elkaar aanmoedigt, even een tik op de billen geeft.
0: Ja.
2: Dat is teambonding. Maar, nou is de vraag. Jong Hercules 6. Tegenwoordig 6, hè? Zijn die nu?
0: We zijn nu 5.
3: 5 zelfs. Ja, oh.
2: Promotie na promotie, jongen.
3: Ja, joh, elk jaar.
2: Jong Hercules 5. Is daar teambuilding natuurlijk, hè, samen douchen. Laten we daarover eens zijn. Dat is gewoon, dat doe je gewoon niet te moeilijk doen. We hebben het allemaal en prima.
0: Wel,
2: maar hoort daar een vriendelijk klapje tegen de billetjes bij?
0: Nee, dat is niet actief op dit moment. We kunnen het best introduceren.
2: Oh, ik heb wat gehoord. Wacht even.
0: Misschien gaan we nu winnen, jongens. Ja. Maar het überhaupt douchen is bij sommigen van ons douchen met een onderbroek aan. Sommigen douchen helemaal niet.
3: Gewoon niet.
2: Ah, die gaan thuis douchen natuurlijk.
0: Die gaan of thuis, en dat, ja, dat vind ik op zich niet zo'n probleem. Maar wel als je uit hebt gespeeld. Want dan, ja, je, stel je voor, je hebt een komende zaterdag speel je een hoofddorp.
2: Ja.
0: Je wint of je verliest. Dat laat ik even erbinnen. Ja. En dan moet je dus nog terug in de auto. En zeker een half uur. En je hebt dan niet gedoucht. Dat zou mij niet lekker zitten.
2: Nee, maar het idee dat je inderdaad toch wat vieser in de auto in stapt. Kijk, als het je eigen auto is en je zit in je eentje en je accepteert dat. Allah, hè?
0: Ja.
2: Dat heb ik zelf weten. Maar op het moment dat je met zo'n lekker bezweet voetballijfje, lekker in de Seat Leon,
0: ja,
2: van je buurman zit, je lekker achterin zit en je denkt, oh, we willen wel lekker
3: voetballen. Lekker al die zelfkristal op je lederen kleding.
2: Ik heb zo gezweten vandaag, het gutst uit mijn lijf, nog steeds het gutst. En dan zit je dus in die auto van, ja, dat je denkt, hè, nou dan maar even de douche gepakt.
0: Maar dan komt nu de klapper. Er zijn dus een paar jongens uit het team,
3: nou,
0: die zeggen, ik wil iedereen meenemen in mijn auto. Maar als je niet getoucht hebt, dan kom je niet in mijn auto op de terugweg. Vinden jullie dat ze dat mogen weigeren? Of denk je van, dat is wel heel flauw?
3: Nou ja, ik vind dat je dat wel mag weigeren. Ik bedoel, het is jouw auto en je bepaalt zelf in welke staat je passagiers meeneemt.
0: Ja, eens. Rick, zie ik bedenkelijk kijken.
2: Ja, kijk, weet je, aan de ene kant vind ik het lullig dat je gaat niet iemand laten staan. Dus op het moment dat het wel zo uitkomt dat het echt de enige oplossing is, ja, dan moet je gewoon... Dan is het niet anders. Dan neem je hem gewoon mee. Alleen, ik zou inderdaad wel duidelijk maken, aannemelijk duidelijk maken, dat je het eigenlijk niet zo prettig vindt. Dat het moment dat je dus iemand in de auto stapt die helemaal bezweet. Dat is ook niet de weg, zeg maar. Zo ga je ook niet met andermans spullen om. En dan zou je nog misschien als mooie Zwitserse middenweg kunnen kiezen voor: oké, dan doe je wel even een handdoekje op je stoel.
0: Oké.
3: Dat is wel een goede eigenlijk.
2: Jawel, hè?
3: Ja.
2: Dus hetzelfde als dat je naar het strand bent geweest, weet je. Kijk, tuurlijk, je komt op tijd de zee uit en je kleed je misschien nog even om. Maar overal waar zand is, neem je zand mee. Of je het nou afgespoeld hebt of niet, het zit sowieso zit het nog ergens. Dus in de auto, altijd op de terugweg, even een handdoekje.
3: Even een handdoekje.
0: Helemaal mee eens.
2: Ja. Nou, dus nee, ik zou hem niet laten staan. Maar goed. Hè?
0: Fijn. Wij weten wie we gaan bellen wanneer we... Wanneer we bij de uitwedstrijd.
2: Als jullie nog iemand nodig hebben.
3: En schreef nog een pallo in de aanbieding. Ja, pop. Doe de straat heen.
2: Ga je wel in de kofferbak?
0: Ja, dat moet dan maar, hè?
2: Ja, toch?
0: Hey, meneer Escher, jij wilde graag wat voor Prince horen.
2: Ja, Purple
0: en
2: Rain.
0: Had ik zelf Purple Rain? Of was dat je dat geduidelijk
2: vertelt? Nee, ik wou Purple Rain al, ja.
0: En ik zie hier in het systeem, het megasysteem, zie ik twee versies staan: de single version en de long version.
2: Hoe lang is de long version?
0: Dat is een hele goede vraag. Laat mij even kijken.
2: 8 minuten. Ja, dat is wat normaal als je het niet erg vindt.
3: Is dat een 12-inch single?
2: Ja,
3: ik denk het,
2: ja, A en B. Het is niet alleen één kant, het is twee kanten gelijk één nummer. 8:33.
0: Zomaar dat je die wilde horen of met een bepaalde...
2: Ik hoorde hem vandaag voorbij komen, vooral die begintune. De eerste deuntjes. Toen dacht ik, ah, ik denk dat het is het lang geleden dat ik dat nummertje gehoord heb.
0: Nou, toen dacht je...
2: We gaan hem even draaien.
0: Ik wil het ook live horen.
2: Dames en heren, Prince wordt hij gezien als een van de beste gitaristen, beste artiesten. Is er niet rand? Ja, dat is een titel. Ik maak me er wel schuldig aan. Goed, maakt niet uit. Prince and the Revolution. Dit is Purple Rain.

0: Ring my bell.
1: Ring my bell.
0: DJ Jesse Jeff and the French Prince.
2: Ring my bell.
1: Ik ben wel benieuwd welke bel ze hiermee bedoelen. Het zal niet de deurbel zijn.
3: Ik ga het voor je opzoeken.
0: Scherp, scherp. Vraag het aan je maatje, zou ik zeggen. We gingen van Prince naar The Fresh Prince. In The Fresh Prince of Bel-Air. Ja. Heb je dat ooit gezien vroeger?
3: Deels.
0: Deels als in op je feed van die shorts.
3: Nee, vroeger keek ik wel eens naar... Dan moet ik het goed zeggen. Vroeger had je altijd om 7 uur... Vroeger was ik een jaar of 10 of zo. Had je altijd om 7 uur had je stoppolitie. Of iets in die trant.
0: Met Ellie Lust.
3: En dat was... Nee.
1: Nee, dat was daarvoor nog.
3: Dat was echt met de dashcam, ook in Nederland. En dan had je ook die voice-over van RTL 7. Die deed dat ook, zeg maar. Die deed dus die voice-over van stoppolitie. Of iets in die trant. En dat mocht ik uiteindelijk ook niet meer kijken. Want dat was te veel geweld of iets in die richting. Maar heel af en toe, als je dus net op die tv zat... kwam er wel eens of er nog een stukje bij of iets. En dan zag je het voorbij komen. Dat is hetzelfde dat je met Big Bang Theory... Sommige mensen hebben die echt van begin tot eind gezien. En ik heb af en toe, dan heb ik net de tv aan... en dan is net tijdens het eten een aflevering bezig. En dat zie je dan. En daarna kijk je er niet meer op. Naar op. Maar goed, in het liedje DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince Ring My Bell... is gewoon letterlijk bedoeld als deurbel. Will Smith die rapt namelijk over het opbellen van een vrouw... wiens vriend haar niet goed behandelt. En hij nodigt haar uit om hem te bellen. Come up on the telefoon. Of gewoon langs te komen en aan te bellen. You could always hop in your car and come and ring my bell. Het is dus letterlijk gewoon kom bij me langs, bel maar aan. Het nummer is een cover... Slamapple van Anita Ward's disco hit Ring My Bell uit 1979. En dat origineel is juist wel doordrenkt van dubbelzinnigheid. Bel als in seksueel beeld. DJ Jesse Jeff en Will Smith namen de titel en de bekende herkenbare beat over. Maar Will Smith schreef volledig nieuwe onschuldige tekst. Puur over bellen en langskomen en geen dubbele bodem. Grappig genoeg zit er zelfs een regel in die het bijna toegeeft. Now I know this sounds like a fairy tale, but this ain't no children's book. Een soort knipoog naar het feit dat mensen misschien een dubbele betekenis verwachten. Misschien jullie ook dus inderdaad. Terwijl het eigenlijk gewoon een oprechte liefdesverklaring is.
0: Damn. Dus het was al een remake toen Will Smith eraan begon.
3: Ja.
0: En toen in de huidige hits van Age, Ring My Bell, is er ook eentje gereleased, hebben we ook klaarstaan voor straks.
3: Ja.
0: Die is weer opnieuw gereworked.
3: Ja. En de originele schrijver van het nummer, Frederick Knight, die kreeg alsnog de enige schrijfcredit. Ook al schreef Will Smith alle nieuwe teksten zelf. Hij heeft er niks van gehad.
0: Helaas. Maar ik denk dat Will Smith wel rondkomt deze tijd.
3: Nou ja, anders mept hij nog een keer iemand op tv. Is hij er weer.
0: Hè? Zouden wij nooit doen?
1: Nee, sla jij Demi nooit.
3: Ja, dit gaat een hele andere kant op.
1: Ja, plaat, kom op.
3: Muziek.
1: Ring My Bell van de H.
0: Zegt
1: goed. H.

0: ring maar bel. Alleen hebben we hier bij de radio geen bel, maar moet je gewoon kloppen.
1: Ja, heel ouderwets zijn wij.
0: Binnen.
1: Oh, wow.
0: Hallo.
1: Het is Tim de Wit.
0: Ik moet kloppen, want de bel er niet. Ik moet kloppen, want de bel er niet.
2: Allee zeg.
0: Allee. Tim, je had wel een goed idee net eigenlijk. Daar hadden we in het eerste uur buiten de microfoon hadden we daar wel een soort uitstapje naar gemaakt. En toen zei Tim, gaan we dat nog om de uitzending doen?
2: Ja, want we hadden in het eerste uur hadden we een gewetensvraag.
0: Ja, en dat ging niet over lasagne.
2: Dat ging zeker niet over lasagne, maar dat had te maken met... niet One Direction, maar die andere. Weer, help me even, je hebt de plaat gedraaid. Iets met One in ieder geval.
1: The Wrong Direction.
2: Ja, En toen was ik in de war met One Direction. Toen kwam ik eigenlijk met een prachtig mooie ingeving. En toen vroeg ik aan de boys hier van... hoeveel artiesten kennen jullie nou waar een getal in zit?
0: Ja.
2: En het mag zowel een getal zijn als een geschreven getal. En toen zijn we een opzomming gaan maken. En ik denk dat we ongeveer tot... nou, het zou zijn... 18, 19 kwamen, zoiets.
1: Best wel ver.
0: Ja.
2: Dus, nou ja, toen had ik zoiets van, laten we daar een keertje over hebben. Ik ben gewoon benieuwd aan de luisteraars, aan jullie hier in de studio. Hoeveel artiesten kennen jullie nou? Die zeg maar een getal al dan wel als letterlijk getal... of een geschreven getal in de benaming hebben. En ja. Tot hoever kom je dan?
0: Nou, ik heb hier sowieso een lijstje voor me nu. Maar die ga ik nu, daar gaan we nog niet naartoe. Want wij kwamen eigenlijk in een soort... waar we met z'n allen uitkwamen, sowieso One Direction.
2: Mm-hmm.
0: UB40 kwam voorbij.
2: 30 Seconds to Mars.
0: 30 Seconds to Mars.
2: Maroon 5.
0: Maroon 5 kwam voorbij. En toen liepen we eigenlijk wel al een beetje vast.
1: Ja.
0: Zeg ik dat goed?
2: Eiffel 65, Blink 182.
0: Ja, die kwamen ook nog voorbij. Nou goed, ik heb in ieder geval een lijstje.
2: Ja.
0: We hebben bijvoorbeeld One Direction. U2, Three Doors Down, Third Eye Blind, Four Non Blondes, Maroon 5, The Jackson 5, MC5, Ben Folds 5, Eve 6, Sixpence None the Richer, Seven Mary 3, Nine Inch Nails, 10cc, 10 Sharp, Matchbox 20, 21 Pilots, 30 Seconds to Mars, UB40, Sum 41, Level 42, Eiffel 65, 100 Reasons, Blink 182, 311 en 10.000 Maniacs. Maar nu een andere vraag aan jullie om gelijk terug te spelen. Nederlandstalige artiesten met een getal en een naam.
2: Yes,
0: jij moet er sowieso eentje kennen. Nou goed, het is wel een Belgisch deel zit erbij.
1: Two Brothers on the Fourth Floor.
0: Fair, maar die stond er niet bij. Maar inderdaad, ja.
2: Big Two.
0: Ja?
1: Ja. Dat is nog steeds niet degene die je voor hebt.
0: Wow. Nee, het klopt wel, maar die heb ik niet voor me.
1: Dan is denk aan Nine Inch Heroes. Ik denk dat daar de hint ligt, ja. Denk ik.
0: Richting Nine Inch Heroes, Nederlanders en Belgen samen. 2-2. Heel groot geworden. Wereldwijd. Best voorkomende Nederlandse en Belgische artiesten.
1: Oeh, je hoort het hoofd kraken.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb de mic maar even uitgezet aan Tim's kant. En joh, dat is anders heel hard hoor.
0: Ongelimiteerde kennis heeft die man. Ongelimiteerde kennis.
2: Het is niet Two Brothers on the Third Floor.
0: Nee.
1: Zeker.
0: Ongelimiteerde kennis. Maar we gaan echt...
2: Oh, Fortune's Fairy Tales?
0: Nee, joh.
2: Oh, kut.
0: Too Unlimited.
1: Ah.
2: Godverdomme! Too Unlimited, ja. Oh, kan ik dat vergeten?
0: En wat dachten we van onze mooie buren in het Volendam? De 3J's.
2: De 3J's, hey. Ja.
0: En Belgische vrouwtjes. Het klinkt heel raar als ik het zo zeg, maar ik bedoel natuurlijk K3.
1: Goeie safe, goeie safe.
0: Ja.
2: Fuck.
0: S10.
1: Ja, dat is Samsung.
2: S10.
0: Ja. Nog meer?
1: Niet meer van mijn kant in ieder geval.
2: Ik zie Rick vrij besluitelijk kijken, ik weet niet meer. Ja, bij mij komt er ook zo gauw niet iets meer omhoog.
0: Ik ben ook even aan het...
2: Rick is ook even aan het zoeken.
0: Hij moet even laden. Het is leuk dat ik kan... Nu ik niet de techniek doe, omdat Rick die nu aan het doen is... kan ik zeg maar veel interactiever allemaal dingen opzoeken. Alleen moet het wel meewerken dat op het moment dat ik het zoek... dat het ook pam gelijk eraan komt. Nou goed, maakt voor de rest niet uit.
2: Er staat hier echt een laptop, dat heeft goud geld gekost.
0: Ja, rank 1 nog eventueel.
2: Ah ja, met Airwave.
0: Ja. Over nummers gesproken.
1: Nou. Ik heb er eentje klaarstaan.
0: Ja.
1: En ik weet hoe ik hem zou aankondigen, want ik heb wel eens de Radio America geluisterd.
2: Oh, is dat het telefoonnummer wat er staat? Of?
1: Kijk, als je het niet weet, dan denk je, hè? Ik heb het over Logic, Alicia Cara en Khalid. En je denkt van, hè? Hoe zou je dit nou aankondigen? Zou je het hele nummer opgooien?
2: 0800-234-2855.
0: Het is niet eens wat er staat. Ik weet niet wat krijgen we nou? Dit is een hele logische voor de mensen in Amerika. En de mensen die het nummer kennen, is dat een heel logisch nummer. En die heeft dus, ze hebben hem expres zo genoemd. Maar hoe zou jij hem aankondigen dan?
1: Ik of Tim?
0: Nee, jij?
1: Ik zou zeggen, dames en heren, hier zijn van Logic, Alicia Cara en Khalid, Suicide Hotline.
0: Ja, precies. Voor de mensen die dus niet weten, dit is, in Amerika is dit een Suicide Hotline. Wij hebben 113.
2: Ja.
0: En in Amerika hebben ze dus...
1: veel ingewikkelder.
0: 1-800-273-8255. Maar dat komt ook omdat in Amerika zijn dus de letters... zijn ook bepaalde getallen. Dus dan kan je eigenlijk heel makkelijk bellen. Maar goed, dit is Logic. I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. I feel like my life ain't mine. Who can relate?

0: Goodbyes.
1: Goodbyes.
0: Featuring Young Thug. Maar hij is natuurlijk van Post Malone. Heel een tijdje niet gedraaid, voor mijn gevoel.
1: Nee, Post Malone is al. Nou, staat er ook niet heel veel van Post Malone in het systeem. Dus daar ga ik nog wel eens even een beroep op doen.
2: Ja, maar de grootste hits die staan er wel bij.
1: Nou ja, de grootste.
2: Chemical, Circles, Enough is Enough. Rockstar.
1: Commerciële hits, laten we daar ook.
0: Nog een van de enorme pluspunten van deze nieuwe studio, dat jullie tegelijk naar het scherm kunnen kijken.
1: Ja,
2: ja.
0: In Beverwijk had altijd eentje die dan zou Tim nu naast me zitten. En die zou volledig voor zich uitstaren met de shirt. Dat op het scherm.
1: Ja.
0: Dat geloof ik.
2: Maar in de studio van Beverwijk, kijk, we hebben hier gewoon een monitor. Die staat gewoon op normale monitorstand, staat die naar ons gericht. En bij de oude studio in Beverwijk was dat scherm was in het blad weggewerkt. Dus je moet elk naar beneden kijken. Ja. Maar dat was ook zo gepositioneerd dat als je ernaast zat, je eigenlijk over iemands andere schouder zo mee moet kijken. Want anders zie je eigenlijk niet wat er staat.
1: Ja. Nou ja, mooi gezegd. Mooi gesproken.
2: Dat is.
1: We hadden net van Logic en Alicia Cara en Kelly. Hadden we het nummer van de Suicide Line. De 1-800-273-8355. En toen hadden we eigenlijk het gesprek erover. Ja, hoe zit dat dan? Hoe werkt het dan? En hoe zit het dan met de Amerikaanse nummers? Want er zit vaak ook een tekst in. Dat is wel een leuk dingetje. Ik had het even opgezocht, de techniek erachter. Op een Amerikaans telefoontoetsenbord staan naast elke cijfers ook letters. Bij de 2 staat bijvoorbeeld ABC, bij 3 DEF, bij 4 GHI. Dus dat kan je een beetje associëren met de oude manier van sms. Op je inderdaad een Nokia, wat Tim ook zei.
0: Yeah.
1: Bedrijven die kiezen dus vaak een woord dat toevallig ook een geldig telefoonnummer vormt als je de letters intoetst. Als je bijvoorbeeld het woord flowers hebt, dan krijg je automatisch de cijfercombinatie 3569377. Want de F staat gelijk aan de 3, de L staat gelijk aan de 5, de O staat gelijk aan de 6, de W staat gelijk aan de 9, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En wat je dan krijgt, als je dan een nummer hebt, 1-800-flowers, dat is natuurlijk veel makkelijker te onthouden dan 1-800-356-93. 77. Buiten dat is het ook nog een marketing dingetje, want het woord verkoopt zichzelf en mensen weten meteen dat je bijvoorbeeld bloemen koopt. En als je dat dan ook mondeling verspreidt, dan is het ook veel makkelijker. Van ja, hey, ik kan iemand even wat bestellen. Ja, bel maar naar 1800 pizza. Dat is natuurlijk veel makkelijker dan dat je 1-800-7-4-9-9-2 moet doen.
0: Check.
1: Even snel.
0: Voor de mensen die thuis het meeschrijven waren.
1: Precies. En er zijn zelfs bedrijven in Amerika die kopen dus expres een nummer dat toevallig een grappig of ongepast woord wordt, puur voor de aandacht. Maar het risico daarbij is wel dat als je per ongeluk 1 cijfer verkeerd intoetst, je bij een compleet ander bedrijf aankomt.
2: Zo is maar net.
1: Precies. Dus ik vond het wel even mooi om even dieper op in te gaan. Ik wist ongeveer wel hoe het werkte, maar het is wel grappig dat je daar dan even toch nog even wat op zoekt. Dat kan nu ook, want ik hoef niks anders te doen dan hier te zitten en te praten. Nou kan ik heel goed praten, dus dan heb ik tijd over om andere dingen te doen. Dan kan ik dingen gaan opzoeken.
0: Voel je heel erg vrij nu?
1: Ja, ik vind het wel lekker.
0: Nou, mooi.
1: Wel vaker zo.
0: Over 2 weken kunnen we het weer doen.
1: Ja, lekker.
0: Ik zocht een leuk pitbull nummertje om mee af te sluiten. Dus ik ging ze allemaal even af om te kijken welke hoe lang zou duren. Ik zag pas later dat je de tijd ook gewoon kan zien op een
2: afspraak. Oh, je hebt gewoon echt 4 klaargezet.
0: Ja, omdat ik eerst niet deze tijd hier zat.
1: Ah, die eerste kan je gelijk zometeen starten.
0: Ja, dus ik ben ook voor deze gegaan.
1: Het komt inderdaad mooi uit. Zometeen Weekend Warriors, 90's the Heroes.
2: Damn, I love Miami.
1: Doe eens één nummertje.
2: Had dat in Miami moeten zijn?
1: Zeg eens één nummertje van Weekend Warriors zo, Tim. Duurt te lang. Oké. Okay.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Weekend Warriors, 90s Still Heroes.

0: Ja, een hele goede avond. Je luistert naar de Weekend Warriors. Het is de Night to Heroes op deze iets minder regenachtige zaterdagavond. Het weer is weer opgeklaard. De zon die schijnt weer naar binnen op deze studio. En ik zit hier tegenover de makkers Rick de Beer en de Rick Esser.
1: Hi.
0: Van hallo. Overgebleven van de Rick en Rick Show.
1: God wist dat deze show nu zou beginnen, daarom liet hij de zon schijnen.
0: Nou ja, het is wel een prachtige mooie aanvulling op The Night Still Heroes. Want we gaan weer lekkere platen draaien. Zo is het natuurlijk ook alweer. En nou ja, dat gaan we doen met jullie. In ieder geval, Esther die gaat zo meteen vandoor. Die had een verjaardag, dus die komt even deze opening bijwonen. En dan gaan wij het met z'n tweeën doen weer. Dan
1: ik ben
0: gaan wij
1: klaar voor
0: vanavond.
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Je bent er helemaal klaar voor. Dat is,
1: ik heb alleen geen laptop om te researchen.
0: Oh. ja, dat is jammer.
1: En voor mij zijn de PC's hier nog niet aangesloten, of wel?
2: Nee.
1: Helaas.
0: Dat is natuurlijk ook wel met de nieuwe studio. Zwarte schermen, een beetje kinderziektes. Wat draait, dat draait en dat is goed. Alleen, ja, je moet het soms een beetje doen met de riemen. Of roeien met de riemen die je hebt. Zo is het ook wel, hè?
1: Dat redden we wel.
0: Dat redden we wel. En anders heb je een telefoon waar AI op staat?
1: Ja, ik heb ook alleen nog maar 47% de hele avond.
0: Joh, dat red je makkelijk. Het is maar een half uurtje.
1: We gaan het doen.
0: We gaan het doen met z'n allen. Ja, de Night is the Heroes. We gaan een aantal 90's platen draaien. Nou, hadden we al het een en ander klaargezet. Alleen de computer, die kan de artiesten wel vinden. Alleen het desbetreffende liedje wat wij dan zoeken, dat staat er dan weer net niet in. Nou is natuurlijk wel de criteria van de halve Night is the Heroes dat er 90's platen in moeten zitten. Dus de alternatieve liedjes die, ja, kan ik dan zo snel niet opzoeken. Dus wij gaan beginnen met Are You Gonna Go My Way van Lenny Kravitz. En daarmee starten we deze half uur van de 90's Still Heroes.
3: Het half uur van de 90's.

0: En terwijl Rick even iedereen een handje geeft omdat hij de studio verlaat, zijn wij nu met z'n tweeën over, Rick. Ja. En je hoorde Plush met de Stone Temple Pilots en daarvoor Are You Gonna Go My Way van Lenny Kravitz. En als het goed is, heeft jouw research wat opgezocht en is er ook wat omhoog gekomen.
1: Zeker.
0: Is dat toevallig van Lenny Kravitz of de Stone Temple Pilots?
1: Het is toevallig van Lenny Kravitz.
0: Ah.
1: Die vond ik eventjes wat interessanter, maar niet om een specifieke reden of zo.
0: Vertel, wat heb je gevonden?
1: Het nummer kwam uit in 1993 en werd daarmee de titeltrack van het derde album van Lenny Kravitz. De iconische gitaarriff die iedereen meteen herkent, dat is natuurlijk duidelijk uit de 70s rock vibe. Ondanks dat het nummer dus uit was gekomen in 1993. Op de plaat hoor je Kravitz meerdere instrumenten spelen die hij allemaal zelf in dezelfde opname heeft gespeeld.
0: Ja.
1: Dat is wel vet. De videoclip ken ik zelf niet, maar die is best iconisch, omdat je hem echt, hij en de band, zie je echt in een soort donkere, bijna minimalistische setting. Heb jij de videoclip wel eens gezien?
0: Nee.
1: Ik ook niet, maar hij is dus vrij bekend.
0: Oké.
1: En na dit nummer werd Lenny Kravitz ook echt

0: Niet alleen een groot muzikant, maar ook een daadwerkelijk stijlicoon met zijn lange dreadlocks, zonnebril en uitgesproken rocklook.
1: Daar kan ik me wel wat bij voorstellen.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Hè? Ja, even zijn grootste hit natuurlijk. Speelt voor zich. En het nummer gaat vooral over vrijheid en je eigen weg kiezen. Dus onthoud dat maar, mensen.
1: Kijk, dat is goed.
0: Staat
1: het
0: maar op.
1: Heeft hij nog een aantal nummer 1 noteringen gehad ergens in de hitlijsten op deze wereldbol?
0: In Nederland deed het nummer het goed. Het werd de grootste hit en kwam in de top 40. Waar is dat niet gespecificeerd? Maar natuurlijk kwam het in nummer in Engeland het veel beter.
1: Uiteraard, zo is het meestal zo. Wij gaan verder met Radiohead en dan de Karma Police.

0: Radio.
1: Come on.
0: Ruim 40 minuten naar gitaar ging geluisterd als outro van dit prachtig mooie liedje Alive van Pearl Jam. Daarvoor hoorden we Radiohead met Karma Police. En wederom heeft het research team weer wat gevonden.
2: Zeker.
0: Het is ongelooflijk wat er allemaal te vinden is in de diepe krochten van het internet.
2: We hebben overal gezocht, onder elke steen gekeken. Waar zijn we nou achter gekomen?
0: Vertel, ik ben heel benieuwd.
2: Uitgekomen in 1991, we gaan nog eens een stukje verder terug in de tijd, is dit de track van hun debuutalbum van Ten. Je had het zelf al benoemd, de gitaarsolo die we op het einde hoorden is van Mike McCready en is een van de bekendste Pearl Jam momenten, dat is het nog wel.
0: Helemaal eens.
2: Het nummer gaat grotendeels over de ingrijpende gebeurtenissen van Eddie Vedder's jeugd. Dat hoor je er ook al in voorkomen. Het is hun grootste hit. Een eerste grote hit, sorry. En het groeide later uit tot een echte rockklassieker. En oorspronkelijk was Alive bedoeld als het demo, maar dat is uiteindelijk toch een van hun bekendste nummers geworden. En aangezien het de vorige keer ook vroeg bij het vorige nummer is zijn de hitlijst, heb ik hier voor me. In Nederland kwam het in de top 40 tot nummer 27. In het Verenigd Koninkrijk kwam het op 16. En in de Amerikaanse Billboard Top 100 komt ook op 16.
0: Oh.
2: Daarna is de hele tijd niks, maar in Australië kwam hij op nummer 31. Dat is een stukje
0: 31,
2: lager.
0: 31?
2: Jazeker, jazeker.
0: Ja, de Billboard Top 100, dat is niet zomaar een lijst, zeg maar. En als je daar prachtig mooi op 16 terechtkomt, dat is toch een hele prestatie.
2: Dan ben je wel iemand.
0: Zeker weten.
2: Gooi er wel bij.
0: Wij hebben nog één plaat te gaan voordat we de half uur van de 90 euro's afronden. En dat is ook precies de tijd die wij nog hebben voordat het half uur voorbij is. Dus dat komt eigenlijk prachtig mooi uit. We gaan de rock achter ons laten en dan gaan we langzaamaan een beetje opbouwen richting de trends. En dan het recent uitgebracht werk van de afgelopen 10 jaar, zeg maar. Dus we gaan een sprongetje maken in de tijd. Maar niet voordat we deze prachtig mooie trends klassieker hebben gedraaid. Rank One met Airwave.
3: Het half uur van de 90's.

0: Het blijft zo'n lekkere tense klassieke airwave van Rank One. En hiermee zijn we het half uur van de 90's uitgevlogen, zeg maar.
1: Oei.
0: Het is voorbij gegaan, het half uur van de 90's Steel Heroes. Het is klaar. We zijn de klok van half gepasseerd. Dat betekent dat we het reguliere werk gaan draaien. Het recent uitgebracht werk. En om dan een beetje in de trends te blijven, tenminste...
2: Denken we.
0: Hij heeft ooit trends zeker gemaakt. Onze DJ Chesto... afkomstig uit Brea, inmiddels woonzaam in Amerika. En samen met de Old Mob en de Good Boys heeft hij de plaat gemaakt Won't Be Possible. Nou hebben wij hem nog niet eerder gehoord, dus we zijn reuze benieuwd wat voor plaat het is. We hopen natuurlijk trends, maar we gaan het zeker meemaken. Hier komt Tiësto.
3: Weekend Warriors.

0: Nee, het is ook niet geworden.
1: Wel een bangertje.
0: Het is wel een banger, maar geen trends helaas.
1: Maar geen trends, geen trends. Nee, dit is duidelijk een nieuwe track. 2024, dus dat bevestigt het. Ik wilde deze in het bijzonder graag horen, omdat ik Oddmob dit jaar op Tomorrowland heb gezien. Hij maakte zijn debuut op het mainstage.
2: Was hij zelf heel erg aan het draaien of stond hij back-to-back met iemand anders?
1: Nee, Oddmob stond er helemaal zelf.
2: Ja.
1: Wat wel het ding is, van, ook al is het heel vet om op het mainstage te mogen staan. Als je overdag op het mainstage staat ten opzichte van de late middag of de avond, totdat het begint te schemeren. Dan komen die effecten natuurlijk veel minder tot zijn recht als het echt volledig daglicht is. Mm. Dus ja, ook al sta je op het mainstage, dan ben je alsnog begin van het mainstage. Dus wie weet zien we hem volgend jaar wel op een later slot in de avond. Wie weet, wie weet. Bomb Impossible natuurlijk van Tiësto, Oddmob en Good Boys. Oddmob komt uit Australië. Je wist al dat Tiësto uit Nederland natuurlijk kwam. Maar jij wist zelfs dat hij uit Breda kwam. Hoe wist je dat?
2: Zeker.
1: Gewoon uit je hoofd.
2: Omdat hij nu was dat nou? Volgens mij met 50 Koningsdag. Die was toen op het Chargéveld in Breda.
1: Mm-hmm.
2: En toen moest Tiësto optreden samen met Hartwell. En toen kwamen een aantal 538 DJ's die deden even een interviewtje. En toen zeiden ze dus, ja, dus voor ons allebei een thuiswedstrijd. Want we komen allebei uit Breda.
1: All right.
2: Dus dat is zeker nog bijgebleven.
1: Breda is de place to be als je een DJ wil worden, blijkbaar.
2: Zeker, zeker.
1: Good Boys is een Brits duo. Ook al bekend om hun vocale dance en house. Maar ik hoorde vooral Oddmob-stijl erin terugkomen. Als je later nog een Oddmob-track luistert deze week of zo. En je denkt van, oh ja, dan hoor je echt wel heel veel gelijkenissen met wat je net hoorde bij Won't Be Possible.
2: Hm.
1: En dat is eigenlijk alles. Ja, Tiësto en Good Boys hebben al eerder samengewerkt op een track die heet I'm Good. Die ken ik van ook. Maar ik vind deze toch wel een stuk leuker. Maar dat is hem voor mij.
2: Oké. Okay. Nou ja, dat is goed om te weten. Weer een stukje extra info. Ik heb ondertussen de playlist gevuld met een aantal platen. Ik denk dat we daar wel redelijk doorheen komen als ik de tijd zo zie.
1: Zeker.
2: Het leuke is, de artiesten zijn opvolgend. Dus we hebben zo meteen een samenwerking. Bijvoorbeeld Armin van Buuren featuring A-Lok. Mm-hmm. Of A-Lok. Mm-hmm. En de volgende plaat erop komt A-Lok ook weer terug. Maar dan met samenwerken met andere mensen. Dus zo gaan we de muzikale tijdreis doormaken. En we starten en we trappen dit af met Armin van Buuren featuring A-Lok, Euphoria.
3: Weekend.

0: Ja, en als je more wil, dan moet je volgende week weer even komen luisteren naar Heel Dat Je Er Mooi Is. Want we gaan eruit. We hebben nog 1 minuut 20 op de klok. En dan is het uurtje om en ook deze plaat afgelopen. Rick de Beel, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit uur van de Weekend Warriors. Heel fijn dat je erbij wilde zijn om mij van de input en feedback te voorzien.
1: Bedankt dat ik erbij mocht zijn. Dat is zoals altijd weer een hele eer.
0: Zeker, zeker. En volgende week zijn we weer. In welke setting en hoedanigheid? Dat is altijd even een vraagteken. Maar er komt uiteraard gewoon muziek uit de zender en dan op de speakers. Dus dat komt helemaal goed.
1: Zeker weten.
0: Dit is Usher in de Red One Jimmy Joker remix. En dan gaan we eruit met de laatste 40 seconden. Een heel fijn weekend toegewenst. En als je op de Formule 1 zit, geef Max van Jetje. En dan spelen we elkaar volgende week weer. Een hele fijne avond.
1: Dag. Hey, joe.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
5: 360. Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
6: This is the story of Ma Baker.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3:00 vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
6: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 360.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die hier rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond zijn drie mannen mishandeld in de Brioniestraat in IJmuiden, na een conflict met een groep van ongeveer 12 personen. Twee slachtoffers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Er werd mogelijk met een wapen gedreigd en spullen werden gestolen. De politie zoekt getuigen. Tata Steel IJmuiden kampt met onzekerheid over miljardeninvesteringen door een machtsstrijd bij het moederbedrijf in India. De transitie naar groene staalproductie hangt af van 4 miljard euro uit India en 2 miljard van Nederland. Zonder die steun is de toekomst onzeker. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Noona van Kester uit Heemskerk bracht de Nederlandstalige single Zonsondergang uit, opgenomen in Bright Blend Studios. Ze trad op bij onder meer Tivoli Utrecht en Laurens Heemskerk. Noona werkt aan een band en een nieuwe single, na haar studie gezondheidswetenschappen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbesteding in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht, en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond zijn 3 mannen mishandeld in de Brioniestraat in IJmuiden, na een conflict met een groep van ongeveer 12 personen. 2 slachtoffers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Er werd mogelijk met een wapen gedreigd en spullen werden gestolen. De politie zoekt getuigen. Tata Steel IJmuiden kampt met onzekerheid over miljardeninvesteringen door een machtsstrijd bij het moederbedrijf in India. De transitie naar groene staalproductie hangt af van 4 miljard euro uit India en 2 miljard van Nederland. Zonder die steun is de toekomst onzeker. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Nuna van Kester uit Heemskerk bracht de Nederlandstalige single Zonsondergang uit, opgenomen in Bright Blend Studios. Ze trad op bij onder meer Tivoli Utrecht en Laurens Heemskerk. Luna werkt aan een band en een nieuwe single, na haar studie gezondheidswetenschappen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond zijn 3 mannen mishandeld in de Brioniestraat in IJmuiden, na een conflict met een groep van ongeveer 12 personen. 2 slachtoffers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Er werd mogelijk met een wapen gedreigd en spullen werden gestolen. De politie zoekt getuigen. Tata Steel IJmuiden kampt met onzekerheid over miljarden investeringen door een machtsstrijd bij het moederbedrijf in India. De transitie naar groene staalproductie hangt af van 4 miljard euro uit India en 2 miljard van Nederland. Zonder die steun is de toekomst onzeker. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Noona van Kester uit Heemskerk bracht de Nederlandstalige single Zonsondergang uit, opgenomen in Bright Blend Studios. Ze trad op bij onder meer Tivoli Utrecht en Laurens Heemskerk. Luna werkt aan een band en een nieuwe single, na haar studie gezondheidswetenschappen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereiding van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.